0: De Nationale Parkdienst is op zoek naar informatie over meer dan 20 mensen die in het gebied aanwezig waren, maar nog geen teken van leven gegeven hebben. De plotse overstromingen vonden plaats in de Bright Angel Creek, een rivier in het noorden van de Grand Canyon, die verder zuidwaarts in de Colorado rivier uitmondt. In Grobbendonk in de Antwerpse Kempen woedt een brand op het gemeentelijke recyclagepark vlakbij het Albertkanaal. Het gaat om een smulbrand en de brandweer heeft zeker nog heel de nacht nodig om het vuur onder controle te houden, zegt burgemeester Marianne Verhaert.
1: We hebben gemerkt dat de brand blijft smeulen, blijft rookontwikkeling geven. De brandweer zal heel de nacht hier blijven, ze blijven heel de nacht ter plaatse. Ook blussen, het team wordt uiteraard afgelost, maar men zal hier heel de nacht, de brandweer zal hier heel de nacht blijven.
0: Er was ook veel rook en omdat het om een grote composthoop gaat, komt er ook een indringende stank vrij. Het gemeentebestuur en de brandweer raden bewoners aan om ramen en deuren gesloten te houden. Vannacht kans op buien die soms onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen rond 14 graden. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook weer kans op buien of onweer. En maximaal tot 21 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 3:00. Goeienacht, Vierde Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Iraanse leger heeft vannacht tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Die aanvallen zijn een reactie op eerdere aanvallen van de Amerikanen zondag. Het Iraanse leger zegt luchtaanvallen te hebben uitgevoerd met raketten en drones. Daarbij zou volgens de Iraniërs schade zijn toegebracht aan infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. Aan de Amerikaanse zijde wordt gezegd dat de projectielen onderschept zijn en dat er geen inslagen geweest zijn. Zondag namen de Amerikanen het Iraanse eiland Larak onder vuur. Dat ligt in de straat van Hormuz. Het was van eind juli geleden dat er nog luchtaanvallen zijn geweest. In kustgemeente Knokke-Heist stapt een uitbater van een strandbar naar de Raad van State omdat hij geen nieuwe vergunning kreeg. Afgelopen vrijdag kende het gemeentebestuur nieuwe vergunningen toe voor de volgende 9 jaar. Alain de Klerk, die al 39 jaar strandbar Lekkerbek Beach uitbaat, greep naast de nieuwe vergunning en moet daarom zijn bar sluiten. Hij is diep ontgoocheld, maar gesteund door zijn klanten wil hij de beslissing aanvechten voor het gerecht.
1: Ik heb ervan verschoten dat er daar zoveel reactie op komt. Ik had dat niet verwacht. Maar de klanten komen hier al schreiend toe. Alleen, doe verder. En iedereen noemt hier een paar advocaten op. We gaan u daarbij helpen, zeggen ze. Dus ja, ik krijg steun van de klanten. En dat houdt ons sterk.
0: Op de US Open, het laatste Grand Slam toernooi van het tennisseizoen, is Hanne van de Winkel meteen in de eerste ronde uitgeschakeld. Van de Winkel verloor van de Tsjechische Karolina Pliskova, die al 2 keer finalist was op een Grand Slam toernooi. Onze landgenote had nogthans wel een matchbal, maar kon het niet afmaken en uiteindelijk won Pliskova na 3 sets 6-2, 5-7 en 3-6. Van de Winkel was de eerste Belgische die in actie kwam. Vannacht speelde ook nog Collignon. De komende uren kans op buien die onweerachtig kunnen zijn, minimaal rond 14 graden. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook kans op buien of onweer en maximaal tot 21 graden. Fijne nacht nog en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

je gelukkig zijn. Gewoon dat je zegt dat je van me houdt. Want geloof me, niemand

0: is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Mensen die opzettelijk brand stichten moeten de doodstraf kunnen krijgen. Dat vindt de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune. De Algerijnse strafwet moet worden aangepast zodat de doodstraf mogelijk is, zei de president in een vergadering met vertegenwoordigers van justitie en van het leger. In het noorden van Algerije kwamen deze zomer zeker 12 mensen om het leven door natuurbranden. Er werden meerdere mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. In Algerije is de doodstraf officieel niet afgeschaft, maar de uitvoering ervan is in de praktijk wel opgeschort. De laatste keer dat er in het land een gerechtelijke executie plaatsvond, dateert al van 1993. Het Iraanse leger heeft vannacht tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Die aanvallen zijn een reactie op eerdere aanvallen van de Amerikanen zondag. Het Iraanse leger zegt luchtaanvallen te hebben uitgevoerd met raketten en drones, en daarbij zou volgens de Iraniërs schade zijn toegebracht aan infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. Aan Amerikaanse zijde wordt gezegd dat de projectielen onderschept zijn en dat er geen inslagen geweest zijn. Zondag namen de Amerikanen het Iraanse eiland Larak onder vuur, dat ligt in de straat van Hormuz. En het was van eind juli geleden dat er nog wederzijdse luchtaanvallen zijn geweest. Op de US Open, het laatste Grand Slam toernooi van het tennisseizoen, is Hanne van de Winkel meteen in de eerste ronde uitgeschakeld. Van de Winkel verloor van de Tsjechische Karolina Pliskova, voormalig nummer 1, en ook al 2 keer finalist op een Grand Slam toernooi. Onze landgenote had wel een matchbal, maar kon die niet afmaken. Uiteindelijk won Pliskova na 3 sets. 6-2, 5-7 en 3-6 werd het. Van de Winkel was de eerste Belgische die in actie kwam. Ook Raphaël Collignon speelt nog vannacht. In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0 gisteren. De trainer van Union, David Hubert, is blij met wat hij heeft gezien van zijn spelers.
1: Ja, ik denk de manier waarop. Goed, intensiteit is voor mij deel van de passie die we moesten tonen van de eerste tot de laatste minuut. Ik vroeg van de jongens geen perfecte wedstrijd te spelen. Maar ik wou dat er een excellente gedrag te zien was, intensiteit in alles wat we deden. Ik denk dat we dat vandaag hebben gezien.
0: Union heeft door de zege nu 7 punten behaald op 9. Anderlecht blijft achter met 2 competitienederlagen op 3 wedstrijden. 3 op 9 punten telt Anderlecht. Beide ploegen spelen komende week wel nog een inhaalwedstrijd. Kans op buien de komende uren die onweerachtig kunnen zijn en minima rond 14 graden. Overdag overwegend bewolkt met ook kans op buien of onweer en maximaal tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op lanceerinstallaties. Daarmee zou Iran volgens de VS raketten met zeemijnen hebben willen lanceren in die zeestraat. Iran zegt dat er enkele burgers zijn omgekomen. Het was van eind juli geleden dat de Amerikanen nog aanvallen op Iraanse doelwitten hadden uitgevoerd. Beide landen willen de controle over de straat van Hormuz, waar voor de oorlog, die in februari begon, 20% van de wereldwijde olievraag doorheen ging. Iran heeft intussen al een tegenaanval uitgevoerd met raketten en drones op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Volgens Iran zijn daarbij gebouwen van de Amerikaanse luchtmacht geraakt. De Amerikanen ontkennen dat. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn 15 mensen vermist geraakt na plotse overstromingen. Tientallen mensen zijn geëvacueerd. Puin, grote stenen en bruggen werden meegesleurd door een rivier. Dat gebeurde zaterdag al en de parkdienst is nog altijd op zoek naar de vermisten. Enkele populaire toeristische plaatsen in de omgeving blijven intussen gesloten en alle rafting op de Colorado rivier ligt stil. Het weer blijft ook slecht. Vandaag zou het er opnieuw gaan regenen en stormen. In Knokke-Heist stapt een uitbater van een strandbar naar de Raad van State omdat hij geen nieuwe vergunning heeft gekregen. Er waren 25 vergunningen te verdelen onder 36 kandidaten. Sommige strandbars die hun vergunning kwijtraakten hadden al een traditie van 100 jaar op het strand van Knokke-Heist. Uitbater Alain de Klerk, die al 39 jaar een strandbar heeft, laat het er niet bij en wil de beslissing aanvechten.
1: Ik heb ervan verschoten dat er daar zoveel reactie op komt. Ik had dat niet verwacht. Maar de klanten komen hier al schreien toe. Alleen, doe verder. En iedereen noemt hier een paar advocaten op. We gaan u daarbij helpen, zeggen ze. Dus ja, krijg steun van de klanten. Dat houdt ons sterk.
0: In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Union heeft een sterke thuisreputatie. Dat voelt ook speler Camille van de Perre.
2: Ja, dat weent wel een klein reeksje te worden. Maar dat is iets wat we op voorhand natuurlijk... niks van zeggen, dat is iets dat we niet in ons hoofd steken. We weten dat we hier thuis sterk zijn. Vorige week, tegen 2 weken geleden gezoten, was iets minder, maar ik denk dat we vandaag weer laten zien hebben waarom het hier zo moeilijk is om te winnen voor andere ploegen.
0: Union heeft door de zegen nu 7-9. Anderlecht heeft nu al 2 van zijn 3 wedstrijden verloren. Beide ploegen hebben wel nog een inhaalwedstrijd te goed. De wedstrijd tussen Westerlo en Zulte-Waregem is gisteren geëindigd op 2-2. Voor Westerlo was het het eerste punt van dit seizoen. Het weer, we krijgen een bewolkte dag met kans op buien of onweer. Temperaturen tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. 1 op de 3 Vlaamse gemeenten verhoogt de prijs voor de opvang voor en na school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de VVSG. Gemeenten zijn vanaf dit schooljaar zelf verantwoordelijk voor de opvang. De bedoeling is dat ze een gevarieerd aanbod van spel en activiteiten zullen aanbieden. Maar het geld dat ze daarvoor krijgen van de Vlaamse overheid is onvoldoende, zegt Nathalie de Bast van de VVSG.
1: De Vlaamse overheid die deed zelf heel wat inspanningen, maar we zien toch dat 9 op de 10 gemeenten zelf blijven investeren in die buitenschoolse kinderopvang, ook om te vermijden dat de prijs zou stijgen. En vandaar dat wij de Vlaamse overheid ook vragen om zelf blijvend te investeren, steden en gemeenten te blijven ondersteunen en ook duidelijke regels te voorzien.
0: Het netwerk tegen armoede vreest dat de opvang voor sommige gezinnen te duur zal zijn en vraagt dat het tarief dat ze moeten betalen gelinkt wordt aan het inkomen van het gezin. In Knokke-Heist stapt een uitbater van een strandbar naar de Raad van State omdat hij geen nieuwe vergunning heeft gekregen. Er waren 25 vergunningen te verdelen onder 36 kandidaten. Sommige strandbars die hun vergunning kwijtraakten hadden al een traditie van 100 jaar op het strand van Knokke-Heist. Uitbater Alain de Klerk, die al 39 jaar een strandbar heeft, laat het er niet bij en wil de beslissing aanvechten voor het gerecht.
2: Ik heb ervan verschoten dat er daar zoveel reactie op komt. Ik had dat niet verwacht. Maar de klanten komen hier al schreien toe. Alleen, doe verder. En iedereen noemt hier een paar advocaten op. We gaan u daarbij helpen, zeggen ze. Dus ja, krijg steun van de klanten. Dat houdt ons sterk.
0: Het Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op lanceerinstallaties. Daarmee zou Iran volgens de VS raketten met zeemijnen hebben willen lanceren in de zeestraat. Iran zegt dat er enkele burgers zijn omgekomen. Het was van eind juli geleden dat de Amerikanen nog aanvallen op Iraanse doelwitten hadden uitgevoerd. Beide landen willen de controle over de straat van Hormuz, waar voor de oorlog nog 20% van de wereldwijde olievraag doorheen ging. Iran heeft intussen al een tegenaanval uitgevoerd met raketten en drones op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Volgens Iran zijn daarbij gebouwen van de Amerikaanse luchtmacht geraakt. De Amerikanen ontkennen dat. In Nepal proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die in een tunnel vastzitten sinds de overstroming van woensdag. Het is nog niet gelukt om contact met hen te leggen. Het is dus ook niet duidelijk of zij de ramp overleefd hebben. Het aantal doden is intussen opgelopen tot meer dan 780. Er zijn nog altijd zo'n 2500 vermisten. Sport. In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Voor Anderlecht-speler Marco Cana was deze nederlaag terecht.
3: Het is altijd pijnlijk om hier te verliezen. Punt aan de lijn en zo zwaar, nog erger. Maar de nederlaag, denk ik, is terecht. Union was beter. We hebben een paar kansen gehad, zelfs grote kansen, zoals die van Mama in het begin en andere. Maar al in al is het terecht dat we hier verliezen. Union was gewoon beter.
0: Union heeft door de overwinning nu 7 punten op 9. Anderlecht heeft nu al 2 van zijn 3 wedstrijden verloren. Beide ploegen hebben wel nog een inhaalwedstrijd te goed. De wedstrijd tussen Westerlo en Zulte Waregem is geëindigd op 2-2. Voor Westerlo het eerste punt dit seizoen. En op het tennistoernooi US Open is Novak Djokovic in de eerste ronde al uitgeschakeld. De viervoudige winnaar van de Amerikaanse Grand Slam verloor in 5 sets van de Argentijn Mariano Navone. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met buien en kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met kans op buien en tot 21 graden. En woensdag bewolkt met soms lichte regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Tom. Radio BNE. Goedemorgen en ja hoor, de wekker thuis doet het nog. Na een leuke vakantie heb ik heel veel zin in dit gloednieuwe radioseizoen. Met jou erbij, welkom.
5: Radio BNE, klaar wakker.
6: Herbert Verhagen.

status quo. Hiermee vielen de slapers als het ware vanzelf uit je ogen. Het is 6:08. Ja, een nieuw radioseizoen, dat betekent ook wel wat nieuwigheden. Zo begint Katrien van Doorn al om 9:00 aan haar programma. Zo kan je een uur extra gewoon genieten. En ook in Klaarwakker zitten nieuwe muzikale verrassingen. Ik laat jou met plezier ontdekken.

schat van het goede doel. En er zijn vast veel nieuwe banden gesmeed tijdens de vakantie. Hè. Altijd leuk om nieuwe vrienden te maken op de camping, in het hotel waar je verbleef of tijdens een gezellig festival ergens in het land. Aan het bericht te sturen is niks veranderd op Radio BNE, dus blijf die maar sturen. Altijd fijn om te weten waar je luistert en wat je plannen zijn.

0: Met de Crystals belanden we in het New York van de jaren 60. 31 augustus vandaag. Heel wat kinderen, ouders en leerkrachten bereiden zich voor op de eerste schooldag. En weet je wat er op 31 augustus 1945 gebeurde? Dan werd de allereerste editie van de wielerwedstrijd dwars door België gewonnen door Rick van Steenbergen. En die man komt aan bod in dit heerlijke liedje van Willem Vermanderen.
1: Ik had een velo, kan zelf gemakt. Mocht ze hem verloren zijn hem gepakt. Het was zo schoon geschild.

geld, een worstermorien. En het werd een bestuiter die past voor mijn bien. Het was juist mijn maten, niet te klein of te groot.

Als we ook van iedereen de goede kwaliteiten en mijn veel ons dat vuil met specialiteiten die onder te reuren nachter of zat. Natuurlijk maar hof en de wind

0: En toch is het waar, van hart nu maar goed. Ik sprint en klost, kijk die lange stoet. Direct in begunnen en al vervoeren. Zonder pardon, ze waren al verloren. En kwam ik in het zicht van een arrivé. Ik sprong van mijn velo en deed niet meer mee. Van min was het plezier en van onder was het geld. Want het is voor die grote, surtout dat die telt. Hij dronk net een pintje, heb nog in het café. Nog juist heb dit voor de koers op de tv.
1: Willem Vermaanderen met ook een diepe buiging voor Rick van Steenbergen, die op 31 augustus 1945 de eerste editie van Dwars door België won. En later werd dat dan Dwars door Vlaanderen. En zo zullen we hier elke ochtend een passende plaat aan een leuk weetje uit het verleden koppelen. Het is bijna 6:50. Deze man stond zaterdag te schitteren op het podium van VRT Zomerhit. Niels de Stadsbader.

de Bengals. En voor veel ouders is het inderdaad een Manic Monday. Hier en daar is de kinderopvang vandaag en morgen dicht, omdat het personeel zich wil voorbereiden op de start van een nieuwe schooljaar. Ja, en dan moet je als ouder weer een andere oplossing uit je hoed toveren om oppas te vinden voor die kleine. Het is 4 minuten voor 6:30.

Jazz en James. Lut van der Zande uit Hasselt vindt dat het een eeuwigheid geleden lijkt dat ze mijn stem nog hoorde op Radio Bene. Lut, het waren maar 3 weken hoor. En ze deden deugd. Fijn om jullie allemaal terug te lezen. Bedankt voor al die reacties. En de voorbije dagen werd nog maar eens duidelijk hoe diep Will Tura in het hart zit van zijn fans. Lou Jerry, zijn gitarist, bracht Tura een bezoek, nam een foto en zette die op Facebook. En de reacties zijn hartverwarmend.

Enkele artiesten vullen hun optredens met de muziek van Tura, maar wist je dat er ook een Lil Tura coverband bestaat? El Bandido is de naam van die bende muzikanten en dit jaar vind je hen nog in Menen, Brugge, Heist op den Berg en Kokseide. Op de E17 richting Antwerpen is in Lokeren de weg vrijgemaakt. Je verliest wel nog een uur vanaf het parkeerterrein in Kalken.

Bobby Vinton, het is 6:06. Volgende week is er weer de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70. Daar zal weer van gesmuld worden, dat ben ik zeker. En het leuke is dat jij kan mee bepalen hoe die lijst zal klinken. Stemmen maar voor jouw 3 favorieten op het Radio Bene kanaal van VRT Max. Welke 3 liedjes mogen wat jou betreft heel hoog eindigen? Kom aan, stem mee. En het resultaat krijg je volgende week in de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70.

Gunter Nijhuis liet zich ontwerpblazen door Jan Leijers. Hij schreef Wervelwind en Gunter was diep onder de indruk van elk woord en elke klank in dat lied. 'S Morgens vroeg je spieren wakker maken is best wel slim. Stretchen, de hond uitlaten, het kan van alles zijn. Hè. Met juiste muziek erbij lukt dat nog beter.

Met de Jacksons werd het bijna 7:15. Dat betekent dat David de Henao zijn vergrootglas al op de meest recente weerkaarten voor ons heeft gezet. En voor hem begint morgen de weerkundige herfst al. Dus zometeen eens horen hoe de laatste zomerdag zal aanvoelen buiten.

0: Madness. En daarmee werd onze weerman alweer op zijn wenken bediend, want hij koestert de muziek van de jaren 80. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Zou het kunnen dat ik een beetje gespetter voelde in mijn weg van het station naar hier? Een paar uur geleden.
1: Ja, zeker. Ik heb hier al een paar fikse buien gehad aan zee. En ja, die zitten ook, die gaan ook landinwaarts. Hè. Dus een herfstachtige dag voor de laatste dag van de weerkundige zomer. Uh-huh. Buien die voornamelijk nu West-Vlaanderen, het noordwesten van Oost-Vlaanderen aandoen. Kans op onweer ook. En dan trekken ze verder. En dan wordt het in de loop van de namiddag in het westen droog of droger. In elk geval delen van West-Vlaanderen die toch wel droog worden. Tweede deel van de namiddag, nog niet overal. En dan zeker ja, de late namiddag dan wel op een bui. Na vanavond en vannacht volgt dan nog een builijntje dat van west naar oost door het land trekt. Onweer is mogelijk, windstoten tot 70 km per uur zijn mogelijk. Vooral aan zee, maar ook in een zwaardere bui in het binnenland kan dat. Windkracht 3 tot 5 uit zuidwest, later het west. En aan zee 4 tot 6. Dus ja, dat doet niet veel aan zomer denken.
0: Absoluut niet.
1: Maar temperaturen rond 20 graden. Morgen, dan wordt het beter. We hebben wel nog enkele buien. Voilà, dat is hoor.
0: Onweer, onweer.
1: Onweer. Even kijken waar het zit. Het zit vooral een ferm onweerscomplex, maar het is niet voor ons, want het zit ongeveer 50 à 100 kilometer van Rotterdam, ten westen daarvan, dus dat is ons al voorbij. Dus voorlopig niet voor ons. Okay. Ik zie wel een aantal flitsen, niet zo ver van de Belgische kust, boven de windmolenparken. Het kan wel zijn dat we ook nu en dan eens een donderslag te pakken krijgen. Morgen beter, we starten nog wel op sommige plaatsen met een aantal buitjes. En dan wordt het toch wel overwegend droog. Het Franse model is pessimistisch en laat toch nog in de loop van de dag kans op een bui. Dus ik geef ook, ik laat dat open. Die mogelijkheid bestaat. Zon en wolken wisselen af, net zoals vandaag. De temperaturen die liggen ongeveer op een niveau van een graad of 20 ook, 20, 21. S'nachts 14, 15. Woensdag dan is er ook kans op een bui. Donderdag ook, vrijdag ook. Dat lijkt voorlopig minder te zijn dan vandaag. Toch wel zon en wolken wisselen af. Donderdag en vrijdag meer bewolking. Een beetje grensgeval, wat lichte regen, een buitje. Het weekend zou dan weer droger verlopen. Al hou ik de kans op een plaatselijk buitje er nog wel in. Maar de temperaturen gaan dan wel wat omhoog. 22, 23, lokaal 24 graden mogelijk. Eind van de week, ook in het weekend. Zelfs zondag richting 25.
0: Oh, lekker.
1: Op een aantal plaatsen. Ja. En dan volgende week maandag 3,24 en dan zakt het geleidelijk aan weer naar 20, 21 graden. Met kans op een bui wel. Maar ik zou het, gans die periode, behalve vandaag, want vandaag is echt wisselvallig. Maar de andere dagen zou ik tot 7 september als licht wisselvallig omschrijven. Dus een bui zit er telkens wel in. Maar toch vaker droog dan nat. En ook periode met zon daarbij.
0: Oké, merci. En tot straks, hè, rond 7:15.

The Three Degrees. En kijk eens naar buiten, zeg. Zoveel kleur in de lucht. Allee, hier toch in Kortrijk. Prachtig, echt waar. Nog een nieuwigheid in dit nieuwe seizoen van Klaar Wakker is het lied van je leven. Het kan je openingsdans van weleer zijn. Een lied waarbij je altijd aan een bijzondere vakantie moet terugdenken of een andere herinnering. En je kan het dus aanvragen in dat liedje door mij een bericht te sturen via het Radio Benen kanaal op VRT Max.

0: Paul Revere en de Raiders. Het nieuws van 7 komt eraan. En meteen daarna niet sociaal incapabele Michiel, maar Benny Nijman, die ook wat hulp kon gebruiken bij het versieren.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Knaldi!
5: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre-Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
3: Code Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
7: Wat? 3?
1: Yep. Info op telenet.be.
8: Radio Bene.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Heel wat gezinnen zullen vanaf dit schooljaar meer moeten betalen voor de buitenschoolse opvang. En de Verenigde Staten hebben voor het eerst in meer dan een maand opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. 1 op de 3 Vlaamse steden en gemeenten verhoogt de prijs voor de opvang voor en na school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. De gemeenten zijn vanaf dit schooljaar verantwoordelijk voor een interessant opvangaanbod van vrij spel en activiteiten voor zoveel mogelijk kinderen. Maar dat blijkt geen eenvoudige opdracht. Meer uitleg door Sanne Baak.
1: Een kwart van de gemeente noemt de aanpak van hun nieuwe buitenschoolse opvang een drastische verandering. Soms komt er opvang op elke school, anderen kiezen voor een centrale opvanglocatie. Maar het Vlaams geld dat ze daarvoor krijgen voldoet niet, ziet Nathalie de Bast van VVSG.
2: We zien toch dat 9 op de 10 gemeenten zelf blijven investeren in die buitenschoolse kinderopvang, ook om te vermijden dat de prijs zou stijgen.
1: Toch stijgt die prijs in 1 op de 3 gemeenten en dat maakt Heidi Degeriks van Netwerk tegen Armoede bezorgd.
3: Het hangt heel erg af van waar dat je nu woont of dat je al dan niet nog die buitenschoolse opvang zal kunnen betalen. Kinderen van maatschappelijk kwetsbare gezinnen hebben het nood aan die omgeving om ook hun talenten en hun kansen te ontwikkelen.
1: Gemeenten kiezen daarnaast ook zelf hoeveel kinderen er per begeleider mogen zijn. In de ene gemeente gaat dat aantal stijgen, in de andere dan weer dalen. Gemeenten bepalen bovendien niet enkel de regels, ze moeten ze ook controleren. En daarover leven nog heel wat vragen en hopen ze op extra ondersteuning vanuit Vlaanderen.
0: De brand in het recyclagepark langs het Albertkanaal in Grobbendonk is onder controle. De brandweer heeft de hele nacht nog nageblust. De brand brak gistermiddag uit in een grote berg compost en was nog tot vannacht aan het smeulen. Het heeft veel moeite gekost om alles te blussen, vertelt burgemeester Marianne Verhaert.
4: De brandweer en onze mensen zijn wel heel de nacht bezig geweest om die hoop toch volledig te verplaatsen en op die manier die broeihaard onder controle te krijgen. Maar intussen is de brand onder controle.
0: In Knokke-Heist stapt een uitbater van een strandbar naar de Raad van State omdat hij geen nieuwe vergunning heeft gekregen. Er waren 25 vergunningen te verdelen onder 36 kandidaten. Sommige strandbars die hun vergunning kwijtraakten hadden al een traditie van 100 jaar op het strand van Knokke-Heist. Uitbater Alain de Klerk, die al 39 jaar een strandbar heeft, laat het er niet bij en wil de beslissing aanvechten voor het gerecht.
5: Ik heb ervan verschoten dat er daar zoveel reactie op komt. Ik had dat niet verwacht. Maar de klanten komen hier al schreien toe. Alleen, doe verder. En iedereen noemt hier een paar advocaten op. We gaan u daarbij helpen, zeggen ze. Dus ja, ik krijg steun van de klanten. Dat houdt ons sterk.
0: Voor het eerst in bijna een maand tijd hebben de Verenigde Staten aanvallen uitgevoerd op Iran. Stijn de Vart, wat is er precies gebeurd?
6: Wel, de Amerikanen hebben gisteren het eiland Larak aangevallen. Dat ligt vlakbij de straat van Hormuz, die zeer belangrijk is als doorgang voor olie- en gastankers. De VS zegt dat Iran vanop Larak zeemijnen wilde afvuren op de zeestraat en dat wilden ze tegenhouden. Iran reageerde meteen met aanvallen op Amerikaanse basissen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. En het waarschuwt de VS en zijn partners ook dat de situatie kan escaleren en dat ze daar de gevolgen van zullen dragen. Het is nog niet duidelijk waarom de Amerikanen net nu opnieuw een aanval hebben gelanceerd, maar de onderhandelingen tussen de VS en Iran om tot een vredesakkoord te komen zaten al even vast. President Trump blijft wel zeggen dat de Amerikanen de oorlog winnen en Iran geen uitweg meer heeft, maar ondertussen raken de munitie en het geduld van de Amerikanen op.
0: Oké, dankjewel Stijn. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn 15 mensen vermist geraakt na plotse overstromingen. Tientallen mensen zijn er geëvacueerd. Puin, grote stenen en bruggen werden meegesleurd door een rivier. Dat gebeurde zaterdag al en de parkdienst is nog altijd op zoek naar de vermisten. Enkele populaire toeristische plaatsen in de omgeving blijven intussen gesloten. Het weer blijft er ook slecht. Vandaag wordt er opnieuw regen en storm verwacht. En in Nepal proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die in een tunnel vastzitten sinds de overstroming van woensdag daar. Het is nog niet gelukt om contact met hen te leggen. Het is dus ook niet duidelijk of zij de ramp overleefd hebben. Het aantal doden is intussen opgelopen tot meer dan 780. Er zijn nog altijd zo'n 2500 vermisten. Sport. In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Union heeft een sterke thuisreputatie. Dat vindt ook speler Camille van de Perre.
7: Ja, dat weent wel een klein reeksje te worden. Maar dat is iets wat we op voorhand natuurlijk niks van zeggen. Dat is iets dat we niet in ons hoofd steken. We weten dat we hier thuis sterk zijn. Vorige week, tegen twee weken geleden, tegen Zoten was iets minder. Maar ik denk dat we vandaag weer laten zien hebben waarom het hier zo moeilijk is om te winnen voor andere ploegen.
0: Union heeft door de overwinning nu 7 punten op 9 en Anderlecht heeft nu al 2 van zijn 3 wedstrijden verloren. Beide ploegen hebben wel nog een inhaalwedstrijd te goed. De wedstrijd tussen Westerlo en Zulte-Waregem is geëindigd op een 2-2 gelijkspel. Voor Westerlo het eerste punt dit seizoen. En op het tennistoernooi US Open is Novak Djokovic in de eerste ronde al uitgeschakeld. Djokovic won dat toernooi al 4 keer, maar hij werd nu in 5 sets verslagen door de Argentijn Mariano Navone. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met buien en kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met kans op buien en tot 21 graden. En woensdag bewolkt met soms lichte regen. Vooraan in dit nieuws zat de prijs voor de buitenschoolse opvang. Volgens een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zal 1 op de 3 besturen die prijs verhogen, omdat ze volgens de VVSG onvoldoende geld krijgen van de Vlaamse overheid. Meer op vrtnieuws.be.
8: Dankjewel, Toon.
9: Radio Bene.
10: Radio Bene, klaar wakker.
9: Herbert Verhagen.
11: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
8: Een heel goede morgen.

Benny Nijman weet niet hoe, maar jij weet ondertussen wel hoe je kan stemmen bij ons. Volgende week zenden we hier de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70 uit. En die wordt weer samengesteld aan de hand van de favorieten die jullie erin willen. Kies er maar drie uit en stuur ze door, hè, via het Radio BNE kanaal op VRT Max. Benieuwd?

Sonny en Cher. En ja hoor, de ingrediënten in de blender van Radio BNE zijn dezelfde gebleven, ook in dit nieuwe radioseizoen. De beste evergreens gooien we samen met veel moois van onze artiesten. Deze jonge Gentse bijvoorbeeld brengt ondertussen ook al 3 jaar liedjes uit. Birte.

0: Bert, het is 7:15. Elke ochtend, rond deze tijd, maken we graag tijd voor het lied van je leven. Ja, het zou Peter Maffay kunnen zijn met Doe. Een lied van Elvis, waarop je met je eerste lief danste of kuste. Een song van Neil Diamond, die je keer op keer weet te ontroeren. Of de parel van Tura, die je al je hele leven achtervolgt. Kom, vraag maar aan via het Radio Bene-kanaal op VRT Max. Het lied van je leven. En dat draaien we dan eerstdaags hier in Klaarwakker.
1: VRT Radio Bene.
2: Een vrijdag in de kroeg.

0: André Hazes houdt nooit een blad voor zijn mond. In een recente video beweert hij dat iedereen in het zwembad plast. Goedemorgen zeg. Zometeen een meezinger van Rob de Nijs.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die borduur!
1: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
3: Ik kan dat nu niet doen.
1: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
6: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
5: Amai.
7: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
5: Oh, en Lidl, op u kan ik rekenen.
7: Lidl, dat kan tellen.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

Vorig jaar stond Malle Babbe van Rob de Nijs op 42 in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Wil je dat lied volgende week opnieuw zo hoog of nog hoger zien eindigen? Stem er dan voor op het Radio BNE kanaal van VRT Max. Kan nu.

0: Albert Hammond verwacht ik volgende week wel een aantal keer rechtstreeks of onrechtstreeks in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Want die man schreef heel wat jaren 70 hits bijeen. I'm a Train, It Never Rains in Southern California, The Free Electric Band, enzovoort, enzovoort. Het is bijna 2 minuten over 7:30. Op de E313 richting Lummen zijn bij Antwerpen-Oost 3 rijstroken dicht door een ongeval met een vrachtwagen. Daardoor file rijden op de Antwerpse ring richting Nederland 30 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de E313 is dat. En richting Gent 10 minuten file tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
1: Radio B.

0: dat die Narada Michael Walden ook een aardig stukje kon drummen. Dat was zeker te horen in Gimme Gimme Gimme in zijn duet met Patty Austin. Het is 7:06. Ben jij tussen je oren ook nog een beetje aan het nagenieten van het voorbije weekend? Zaterdagavond viel het doek over VRT Zomerhit, editie 2026. En hij was bij de 10 finalisten. Meteor.
1: Wij waren de belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: Ja, maar Houston, we naderen al 7:45. Ik haal er onze weerman David bij. Voor hem begint morgen al de weerkundige herfst. Maar geen paniek, het bijhorende weer staat alleen vandaag op zijn kaarten.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
2: Zottekes, wakko.
1: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
2: Ah ja?
3: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
2: Hé, maar die lust die kooks, hè?
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.

0: Swing Out Sister.
1: Tot 14 voor 8. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar in Kortrijk is een regenjas op dit moment zeer handig. David, goedemorgen.
2: Luister eens. Hoor je het? Bij mij regent het ook.
1: Ja, maar echt. En die kleurenpracht. Ik zag ook een dubbele regenboog en zo. Spektakel in de lucht.
2: Ja, dat is een feit. Daar straks ook donder en bliksem op 10 kilometer van mij, maar op zee. Maar ik kon het goed horen.
1: Mm-hmm.
2: Het westen voornamelijk momenteel die buien krijgt. Plaatselijk een donderslag of een onweer daarin. Soms forse buien. Met de zuidwestenstroming die 3 tot 5 Beaufort zal bedragen vandaag. En draait dan naar het westen. Aan zee is dat 4 tot 6. Rukwinden 60 tot 70 km per uur. Dat laatste vooral aan zee. Maar ook in het binnenland kan dat zijn onder een zwaardere bui of een onweersbui. Met dan een draaiing van de wind naar het westen. En dat betekent dan in de loop van de namiddag in het westen minder buien. Ik zal nog niet zeggen volledig droog, maar toch. Ik zie wel dat de buienactiviteit dan in het westen vermindert. Tegen dan zijn die buien al lang landinwaarts geschoven. Dus ook het centrum en het oosten ontsnappen daar niet aan. Temperaturen rond 20 graden vandaag. Met dus herfstweer, hè, op de laatste dag van de meteorologische zomer. Vanavond en vannacht zijn er al minder buien, maar er zijn er nog wel af en toe die vanaf de Noordzee binnenwaaien. Met temperaturen rond een graad of 13, 14. Krijgen we eigenlijk nog min of meer normale minima. En morgen ook dezelfde temperatuur. Een mix van zon en wolken, net zoals vandaag. Minder buien. Je hoort me niet zeggen niks, dus dat volledig droog is. Maar toch, het verschil met vandaag zou wel groot zijn. De kust is wel gevoelig voor een aantal buien nog morgen. Maar ook dat zal minder zijn dan vandaag. En ook woensdag, donderdag, vrijdag is er kans op een bui. Ja, dat zal een plaatselijke bui zijn of een paar plaatselijke buien. Woensdag met een mix van zon en wolken. Donderdag en vrijdag zou het wel eens kunnen. Er is wel veel onzekerheid over de bewolking. Maar in het slechtste geval zijn dat vrij bewolkte dagen. Met temperaturen rond 22 vrijdag, 23 graden. Dus het is een beetje de scheidingslijn tussen warmere lucht ten zuiden van die storing, zal ik maar zeggen, die dan over delen van België ligt, over het noorden van België. En de koude lucht boven Nederland. Zelfs al zou het bewolkt zijn of bewolkter, dan zouden we wellicht nog met een beetje geluk aan die warmere kant terechtkomen. En wat betekent dat eind deze week? Maxima van een 3, 24 graden. Ook in het weekend, met dan droger weer. De wind vergeten we ook niet. Na vandaag wordt het wel rustiger, maar donderdag en vrijdag met die storing in de buurt gaat dat weer wat toenemen. Een windkracht 4 aan zee 5, rukwinden 50, 60 km per uur. Het weekend wordt rustiger, beter ook, meer zon, soms wel een aantal wolkenvelden. Zo goed als droog. En dan maandag en dinsdag volgende week kan er dan weer een bui tevoorschijn komen. Voorlopig lijkt dat beperkt te zijn, maar we houden een slag om de arm. De eerste hoeveelheden kunnen we geen week vooraf nauwkeurig voorspellen. De signalen wel. We beginnen volgende week ook nog met 24, 25 graden. Dat is trouwens die 25, dat zien we voor de eerste keer terug opduiken op 24 zondag. En daarna zakt het wel in de loop van volgende week dan zeer geleidelijk aan naar 21 graden in de tweede helft of eind volgende week. En ik zeg het, ik zou het omschrijven als lichtwisselvallig weer. Er is wel nu en dan kans op een bui, maar de zon zit er regelmatig bij. En de droge perioden zijn wellicht talrijker of duren langer dan de natte periode. Maar helemaal droog, dat durf ik niet te geven voor de komende week of twee weken. Het ziet er wel naar uit dat vandaag dan voorlopig toch de slechtste dag zou zijn.
1: Mooie samenvatting, dankjewel daarvoor. En geniet van je maandag, David.
2: Tot morgen.

de meer dan unieke stembanden van Tom Jones. Vraag je, van welk lied ben jij helemaal weg? Is er een bepaald nummer dat 200% bij jou past? Waar je een bijzondere band mee hebt, herinneringen, verhaal? Dat is dan sowieso het lied van je leven. En je kan het van u aanvragen in Klaarwakker. Ik heb alleen een berichtje nodig via het Radio Benenkanaal op VRT Max. Kom maar.

0: François Hardy, adieu, tarara. Klaarbakken is er tot 9 uur, maar eerst het nieuws.
1: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
2: Het effect voel je direct.
1: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
3: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: tips met Toon Janssens. Veel gezinnen zullen voortaan meer moeten betalen voor de buitenschoolse opvang. Het zaad van zeker 121 spermadonoren is in ons land vaker gebruikt dan toegelaten. En de Verenigde Staten hebben voor het eerst in meer dan een maand opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. 1 op de 3 Vlaamse steden en gemeenten verhoogt de prijs voor de opvang voor en na school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. De lokale besturen zijn vanaf dit schooljaar zelf verantwoordelijk voor het opvangaanbod, maar dat blijkt geen eenvoudige opdracht. Meer uitleg door Sanne Baak.
1: Een kwart van de gemeenten noemt de aanpak van hun nieuwe buitenschoolse opvang een drastische verandering. Soms komt er opvang op elke school, anderen kiezen voor een centrale opvanglocatie. Maar het Vlaams geld dat ze daarvoor krijgen voldoet niet, ziet Nathalie De Bast van VVSG.
2: We zien toch dat 9 op de 10 gemeenten zelf blijven investeren in die buitenschoolse kinderopvang, ook om te vermijden dat de prijs zou stijgen.
1: Toch stijgt die prijs in 1 op de 3 gemeenten en dat maakt Heidi Degeriks van Netwerk tegen Armoede bezorgd.
3: Het hangt heel erg af van waar dat je nu woont of dat je al dan niet nog die buitenschoolse opvang zal kunnen betalen. Kinderen van maatschappelijk kwetsbare gezinnen hebben het nood aan die omgeving om ook hun talenten en hun kansen te ontwikkelen.
1: Gemeenten kiezen daarnaast ook zelf hoeveel kinderen er per begeleider mogen zijn. In de ene gemeente gaat dat aantal stijgen, in de andere dan weer dalen. Gemeenten bepalen bovendien niet enkel de regels, ze moeten ze ook controleren. En daarover leven nog heel wat vragen en hopen ze op extra ondersteuning vanuit Vlaanderen.
0: Er is een onderzoek gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag tegenover kinderen in de zomeropvang in Peer in Limburg. Er zijn meldingen binnengekomen over mogelijk misbruik van 2 kinderen. De incidenten dateren van begin deze maand. De politie onderzoekt de zaak. De stad bracht de ouders van de kinderen in de opvang gisteren zelf op de hoogte van het onderzoek. 2 mogelijk betrokken werknemers werken intussen niet meer in de opvang. Sperma van minstens 121 donoren is in ons land vaker gebruikt dan wettelijk toegelaten. Dat schrijft de krant Het Laatste Nieuws en zo blijkt ook uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap FAGG. Dat staat in voor de controle van de fertiliteitscentra. Alleen al dit jaar kwamen er meer dan 30 dossiers bij. Tess de Keerschieter, waar ligt die limiet in ons land?
4: De limiet wordt overschreden wanneer het sperma van een donor bij meer dan 6 verschillende gezinnen is gebruikt. Wat dus in minstens 121 dossiers in België het geval is. Nu, dat cijfer is waarschijnlijk wel een onderschatting, want er bestaat nog maar 2 jaar een centrale databank in ons land, waarin fertiliteitscentra het donormateriaal moeten registreren en er dus actief gecontroleerd kan worden of die limiet ergens wordt overschreden. De limiet van 6 gezinnen is er ook niet zomaar. Die moet voorkomen dat grote groepen halfbroers en halfzussen ontstaan, waardoor mensen zonder het te weten een relatie met elkaar zouden aangaan. Zo moet het aantal gezinnen dat verbonden is aan 1 donor beperkt blijven.
0: Oké, dankjewel Tess. Oppositiepartij Anders wil de vakantie voor parlementsleden inkorten tot 1 maand, van midden juli tot midden augustus. Nu is dat nog tot half september, maar dat is niet meer van deze tijd, zegt partijvoorzitter Frederik de Gucht. De meeste werknemers in de privésector hebben een 25-tal dagen vakantie. De Gucht begrijpt niet waarom dat er in de politiek bijna dubbel zoveel moeten zijn.
5: De wereld staat niet meer stil. Ik denk dat dat iets is dat dateert uit een tijd dat de zomer er weinig tot niks gebeurde. Ik denk dat we dat deze zomer teruggezien hebben dat dat niet het geval is. Daarnaast hebben we dramatische begrotingscijfers. Ligt onze economie op zijn gat, om het letterlijk te zeggen. En dan vind ik het zeer raar dat je in begin juli meldt dat we in september wel eens zullen kijken wat we daar gaan aan doen.
0: Het aantal voetbalclubs in Vlaanderen is de afgelopen 20 jaar met bijna een kwart gedaald. Dat schrijft het Nieuwsblad. 20 jaar geleden deden nog zo'n 1000 clubs mee aan de competitie. Nu zijn dat er nog 774. Heel wat kleine clubs zijn gefuseerd, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
6: Heel veel van onze clubs, ongeveer 75-80%, die spelen op gemeentelijke infrastructuur. Die gemeentes zijn ook op zoek naar betere manieren om hun middelen in te zetten. Dus wat zeggen ze? Ja, we gaan niet meer 4 of 5 of 6 voetbalsites aanleggen. We willen 1 voetbalsite nog aanleggen. En jullie gaan daar dan allemaal samen op moeten spelen. Dus dan is het beter dat jullie 1 grote club worden. Maar we zien in vergelijking daarmee ook wel onze ledencijfers alleen maar stijgen.
0: Er zijn dus minder clubs, maar de clubs worden wel groter. In Nepal is het dodental gestegen tot 903 na de verwoestende vloedgolf van afgelopen woensdag. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Reddingswerkers zoeken ook nog naar meer dan 4200 vermisten, onder wie 592 toeristen uit tientallen landen. Er is ook een grote reddingsactie opgezet om bijna 1000 arbeiders te bevrijden uit een tunnel. Het is nog niet gelukt om contact met hen te leggen. Het blijft dus onduidelijk of zij de ramp overleefd hebben. Maar de reddingsteams blijven wel zuurstof naar binnen pompen om eventuele overlevenden van verse lucht te voorzien. In de Grand Canyon, in de Amerikaanse staat Arizona, is een man van 46 omgekomen bij plotse overstromingen. Er zijn ook nog 14 vermisten. De vloedgolf sleurde grote rotsblokken mee van een kleinere rivier naar de Colorado rivier. Dat gebeurde zaterdag al en gisteravond is dan het lichaam van de man gevonden. De parkdienst blijft op zoek naar de vermisten. Enkele populaire toeristische plaatsen in de omgeving blijven intussen ook gesloten. Voor het eerst sinds eind juli hebben de Verenigde Staten aanvallen uitgevoerd op Iran. Stijn de Vart, wat is er gebeurd?
7: Wel, de Amerikanen hebben gisteren het eiland Larak aangevallen. Dat ligt vlakbij de straat van Hormuz. Die zeeroute is heel belangrijk voor de doorgang van olie en gas. Bij die aanval zouden volgens Iran 2 doden en 2 gewonden gevallen zijn. De VS zegt dat Iran vanop Larak zeemijnen wilde afvuren op de zeestraat. En dat wilden ze tegenhouden. Iran reageerde meteen met aanvallen op Amerikaanse basissen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. Maar dat veroorzaakte niet veel schade. Het waarschuwt de VS en zijn partners ook dat de situatie kan escaleren en dat de VS daar de gevolgen van zullen dragen. Het is nog niet duidelijk waarom de Amerikanen net nu die aanval lanceerden. De onderhandelingen met Iran zitten alleszins al een tijdje helemaal vast. President Trump blijft wel zeggen dat de Amerikanen de oorlog winnen, maar ondertussen raken de munitie en het geduld van de Amerikanen op.
0: Bedankt, Stijn. Sport in het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Voor Anderlecht-speler Marco Cana was die nederlaag terecht.
8: Het is altijd pijnlijk om hier te verliezen. Punt aan de lijn en zo zwaar, nog erger. Maar de nederlaag, denk ik, is terecht. Union was beter. We hebben een paar kansen gehad, zelfs grote kansen. Zoals die van Mama in het begin en de andere. Maar al in al is het terecht dat we hier verliezen. Union was gewoon beter.
0: Union heeft door de overwinning nu 7 punten op 9. Anderlecht heeft nu al 2 van zijn 3 wedstrijden verloren. Beide ploegen hebben wel nog een inhaalwedstrijd te goed. En de wedstrijd tussen Westerlo en Zulte Waregem is geëindigd op een 2-2 gelijkspel. Voor Westerlo het eerste punt dit seizoen. En op het tennistoernooi US Open is Novak Djokovic in de eerste ronde al uitgeschakeld. Djokovic won dat toernooi al 4 keer, maar hij werd nu in 5 sets verslagen door de Argentijn Mariano Navone. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met buien en kans op onweer, temperaturen tot 21 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met kans op buien en tot 21 graden. En woensdag bewolkt met soms lichte regen. Vooraan in dit nieuws zat de prijs voor de buitenschoolse opvang. Volgens een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zal 1 op de 3 besturen die prijs verhogen, omdat ze volgens de VVSG onvoldoende geld krijgen van de Vlaamse overheid. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Dankjewel, Toon. Op de E313 richting Lummen zijn bij Antwerpen-Oost 3 rijstroken dicht door een ongeval met een vrachtwagen. Daardoor file rijden op de Antwerpse ring richting Nederland bijna een uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost op de E313 en richting Gent een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Je vertraagt richting Antwerpen op de E19 tussen Brecht en Sint-Job. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook, reken daar een kwartier extra. Richting Brussel gaat het traag op de E19 vanaf Semst een half uur erbij daar. En op de binnenring rond Brussel ook een half uur langzamer rijden tussen Groot-Bijgaarde en Machelen.
10: Radio Bene.
11: Radio Bene, klaar wakker.
10: Herbert Verhaal.

Natuurlijk stond Elvis Presley vorig jaar in de Radio BNE Evergreens 500 van de jaren 70. Zijn hoogste notering was plaats 17 voor Always On My Mind. Ben jij fan van Elvis? Wie niet eigenlijk? Stem zijn mooiste liedjes uit de 70's er dan maar in, hè. Dat kan via het Radio BNE kanaal van VRT Max. En volgende week kan je dan hier op Radio BNE van het resultaat van al dat stemmen genieten in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.

0: was een zomer om in te kaderen wat het weer betreft. En dat kwam Dana Winder goed uit met haar zomerse cocoonavonden. Nog die te gaan zie ik op haar agenda. Hamond Achel, Keerbergen en Heusden Zolder. Zeg, wat fijn dat we vanaf vanmiddag weer naar Radio Bene u vraagt bij draaien kunnen luisteren. Ja, ja, dat is terug. Je weet wel, een uur lang de lievelingsmuziek van een club, een vereniging, een afdeling van een ziekenhuis enzovoort. En het is het zangkoor Forever Young uit Merchtem dat straks de spits mag afbijten. Willy Segers, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent de voorzitter, hè? Hoe lang bestaat het koor al?
1: Het koor is opgericht op 10 oktober 1980, dus bijna 46 jaar.
0: Oh, fantastisch. En hoeveel leden hebben jullie?
1: We hebben actueel 45 leden. Dat zijn 15 mannen en ja, het verschil zijn de vrouwen.
0: Steekt er iets van Dana Winder tussen het repertoire?
1: Ik moet het eerlijk zeggen, dat ik niet weet. Ik heb aan de leden gevraagd om een lijst, om dat samen te brengen. En dat is dan doorgestuurd worden. Maar ik weet zelf absoluut niet wat erin zit. Maar ik kan ervan uitgaan dat er nogal een brede variëteit van leeftijden en aard van mensen zijn. Dat er een zeer divers programma van het voortgesproken zijn.
0: Ja, maar dat is voor straks, hè, tussen 12 en 1. Maar mijn vraag was eigenlijk, zit er iets van Dana Winder tussen de partituren?
1: Het repertoire bedoel je van onszelf?
0: Ja.
1: Ja, wel, maar je moet weten, dus eigenlijk, u zegt Merchtem, dat klopt ten dele, maar we zijn opgericht in Opwijk, dat is dus een buurtgemeente. Mm-hmm. Dat was echt een jongerenkoor. Ik was daar dan 27 op dat moment. Ik was dan ook het oudste vehikel op dat moment, maar ja, in de loop van de tijd, u weet dat ook wel, in de kerk iets van ons, want we waren eigenlijk bijna een traditionele jong kerkkoor, maar het repertoire is dan uitgebreid. We zingen dus eigenlijk zowel in het Duits, in het Engels, in het Frans. Uiteraard ook heel wat in het Nederlands. En de meest uitgebreide dingen wat je maar kan denken, dat kan over oorlogsliederen gaan, maar dat kan ook hedendaagse muziek zijn, zoals Viva la Vida en dergelijke dingen meer. Dat zit allemaal in ons repertoire. Ja. We zingen tweestemmig tot soms achtstemmig.
0: Willy, ik hoor het. Dus we moeten eens komen kijken. En dat kan op zondag 27 september, zie ik. Waar?
1: Dat kan inderdaad op 27 september. Dan is het een cultuurnamiddag in de gemeente Merchtem. Dat gaat door in het August de Boekhuis. En daar is met optredens van verschillende verenigingen en koren. En wij treden op tussen 3:30 en 4:00 in de namiddag.
0: Super. Dat belooft vanmiddag dus tussen 12 en 1 in Radio Bene. U vraagt, wij draaien. Willy, dat kan dus alleen maar een leuke maandag worden, denk ik.
1: Ik groeten
0: aan het koren. Forever Young, hè? Geniet ervan.
1: Dank u wel.

0: souvenir.
1: Nee, nee, het is niet de eerste keer dat ik op reis ga met Willy Sommers. Dus ik kan het met zekerheid zeggen. Die Radio Benecruise van eind september wordt een prachtig avontuur.
2: Samen aan tafel.
3: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden.
2: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
4: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
5: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpelmoes deze week.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

Natuurlijk zijn er veel meer dan 500 topplaten geperst in de jaren 70. Maar dit nummer van Alice Cooper verdient toch wel een plek in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70, die we volgende week uitzenden. Stemmen maar op het Radio BNE kanaal van VRT Max. Bijna 8:30 zie ik. Weet je wie er jarig is vandaag? Amber Aert. Zij speelt Mia in de Catnet-reeks Like Me. 20 jaar vandaag, wat een snotneus. Hiep, hiep, hoera. En hier zingt ze terug naar de kust met Like Me. Ik weet

Like Me met jarige Amber Aerts. Op de E313 richting Lummen is bij Antwerpen-Oost de spits en de rechterrijstrook versperd door een ongeval met een vrachtwagen. Daardoor file rijden op de Antwerpse ring richting Nederland een uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de E313 is dat. En richting Gent 35 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Er is hinder op de E34 richting Ranst ter hoogte van het parkeerterrein in Postel. Dat komt door een ongeval met een vrachtwagen op de rechterrijstrook. En op de binnenring rond Brussel een half uur langzamer rijden tussen Groot-Bijgaarde en Machelen.

jij en mag ik het eens over een andere zondag hebben? Voor de allerlaatste editie van Radio Beni, de Rat Pack Live in Concert Best of Christmas, word je op zondagnamiddag of zondagavond 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen verwacht. De VRT Big Band zal daar de mooiste Rat Pack Evergreen spelen met de nodige kerstbellen erbij. En zij zullen zingen Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovie, Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dix. Ben jij op 8 november vrij? Pik dan zeker een van de twee voorstellingen mee. En alle info die vind je op het Radio Bene kanaal van VRT Max.

0: Hans de Boy, velen voelen zich al jaren thuis bij Radio BNE. En elke dag verwelkomen we nieuwe luisteraars. Samen beginnen we aan een gloednieuw radioseizoen met straks al om 9 uur Catherine van Doornen, die voortaan een uur langer bij is met gewoon genieten. Over de middag is er Radio BNE U Vraagt. Wij draaien, gevolgd door de Radio BNE Topcollectie met Lars de Grote. En het is Vanessa van Hoven die ons naar goede gewoonte vergezelt in de avondspits met Goedgezind van 4 tot 6.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis.

0: thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodback.be.
2: Het is uw linkeroor hier, hè.
3: En uw rechteroor.
2: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent, eigenlijk.
3: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
2: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
3: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
2: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
3: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
2: Ja, ja, het kan anders.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes, wakko.
4: Gek. Dus, sprint terug voor een Medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
6: Meer tijd voor jezelf nodig?
7: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamers doen. En de slaapkamers kuisen.
6: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
7: Even helemaal niks.
6: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.

Magic werd het al 9:15. Straks nog iets totaal nieuws in Klaarwakker hier op Radio BNE, namelijk de Vlaamse top 10 van toen. Het zijn vaak vergeten Vlaamse hits van lang geleden die we met plezier nog eens bovenhalen. Zo keren we straks terug naar mijn geboortejaar 74 voor een hit uit de Vlaamse top 10 van toen.

misunderstood. Een beestige evergreen van The Animals uit 64. Ben je net wakker? Goedemorgen en welkom bij Radio Bene. Vanaf vandaag kan je het lied van je leven aanvragen. Welk nummer heeft een bijzondere plek in je hart? En welk liedje hangt er voor jou een bijzonder verhaal aan vast? Dat wil ik zo graag weten. En er zijn al heel wat kandidaten, maar ook jouw keuze kan er natuurlijk nog bij. Laat dus je bericht maar komen. Ah ja,

0: Het werd er 10 minuten voor 9 mee. Radio
1: BNN. De Vlaamse top 10
2: van toen.
0: Als kind miste ik geen enkele aflevering van de Vlaamse top 10 op Radio 2. En die verscheen dan ook in de weekendkrant en zo. Hè. Maar in 1974 kon ik nog niet lezen. Ik was er net. Maar was er wel al een Vlaamse top 10. En wie maakte daar in het mooie weer? Luc Bral. Juist, onder meer met de hit Hallo, hier ben ik dan. Maar in datzelfde jaar had hij ook een hitnotering met dit liedje. Hey, hey, het is zomer.
3: Radio BNN.

Vlaamse top 10 van toen, tof hè. Hey, het is zomer van Luc Bral uit 74. Welke vergeten Vlaamse hit wil jij nog eens terug horen? Wie weet stond hij ook in de Vlaamse top 10, hè? Ooit? Denk er eens over na en stuur mij een bericht via Radio BNE op VRT Max.

0: Love Unlimited. Voilà, de eerste klaarwakker van het nieuwe seizoen zit erop. Katrien van Toorn is er al meteen na het nieuws van 9 met Gewoon Genieten. Maak iets van je maandag met Radio BNR erbij. En heel graag tot morgen.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsjeblieft.
1: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
7: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+ leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het aantal voetbalclubs in Vlaanderen is de afgelopen 20 jaar bijna met een kwart gedaald, dat schrijft het Nieuwsblad. 20 jaar geleden deden nog zo'n 1000 clubs mee aan de competitie, nu zijn het er 774. Meer dan driekwart van de clubs speelt op velden die aangelegd zijn door de gemeente, maar door besparingen daar moeten clubs fuseren, zegt Nan de Klerk van Voetbal Vlaanderen.
1: Die gemeentes zijn ook op zoek naar betere manieren om hun middelen in te zetten. Dus wat zeggen ze? Ja, we gaan niet meer 4 of 5 of 6 voetbalsites aanleggen. We willen 1 voetbalsite nog aanleggen en jullie gaan daar dan allemaal samen op moeten spelen, dus dan is het beter dat jullie 1 grote club worden. Een ander ding wat we zien is, ja, onze clubs, dat draait allemaal op vrijwilligers en ze vinden bijvoorbeeld geen opvolging, dat men dan gaat oplossingen zoeken, dat men dan eigenlijk aansluit bij een andere club.
0: Voetbal Vlaanderen ziet de ledenaantallen wel stijgen. Er zijn dus minder clubs, maar de clubs zijn wel groter. Sperma van minstens 121 donoren is in ons land vaker gebruikt dan eigenlijk wettelijk mag. Dat schrijft het laatste Nieuws en blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap dat de fertiliteitscentra controleert. Alleen al dit jaar kwamen er 32 dossiers bij. Een donor mag in ons land met maximaal 6 verschillende gezinnen samenwerken om te voorkomen dat de groep halfbroers en zussen te groot wordt en dat die mensen zonder dat ze het beseffen een relatie met elkaar zouden aangaan. Zo moet het aantal gezinnen dat verbonden is aan 1 donor beperkt blijven. Er is een onderzoek gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag tegenover kinderen in de zomeropvang in Peer in Limburg. Er zijn meldingen over mogelijk misbruik bij 2 kinderen. Die incidenten gebeurden begin deze maand. De stad bracht de ouders en de kinderen in de opvang gisteren zelf op de hoogte van het onderzoek. 2 mogelijk betrokken werknemers werken intussen niet meer in die opvang. En sommige spelontwikkelaars gebruiken misleidende verkooptrucs om gamers, waaronder ook minderjarigen, langer te doen spelen en meer geld te doen uitgeven. Dat blijkt uit de nieuwe reportagereeks van consumentenprogramma Win-Win op VRT1. Daarin zegt Test aan Koop dat sommige van die games misleidende praktijken inbouwen en die zijn ook illegaal, zegt Laura Klaes.
2: Ja, de virtuele munten, de V-Bucks, de coins, de gems, die doen vergeten dat dit gaat om echt geld. Ook de eenheid komt nooit overeen met 1 euro, waardoor het moeilijk is om dat naar echte prijzen om te rekenen. Ik denk ook aan timers bij promoties, waardoor je je onder druk gezet voelt om nog vlug die nieuwe outfit te kopen. Dit soort van misleiding, ja, nee, dat is illegaal.
0: Uit een rapport van de gamingsector zelf blijkt dat 36% van de Belgische gezinnen geld uitgeeft voor hun kinderen tijdens het gamen. Het is wisselend bewolkt met buien, kans op onweer vandaag, temperaturen tot 21 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met kans op buien en tot 21 graden. Woensdag bewolkt met soms lichte regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Charlotte. 1 uur file rijden op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost op de E313. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En verder nog vertragen richting Antwerpen op de E313. Vanaf Massenhoven 20 minuten extra. Een half uur op de E19 vanaf Kontig. Een half uur ook op de A12 vanaf Aartselaar. En op de E17 vanaf Kruijbeke een kwartier. 10 minuten op de E34 vanaf Melsele. En ook 10 minuten op de A12 vanaf Ekeren. Op de E19 vanaf Sint-Job 35 minuten. Er is ook hinder op de E34 richting Ranst, ter hoogte van het parkeerterrein in Postel. Dat komt door een ongeval met een vrachtwagen en dat op de rechterrijstrook. Richting Brussel aanschuiven op de E19 vanaf Peutie een kwartier. En op de E40 vanaf Sterrebeek door een ongeval op de rechterrijstrook. Ook nog een kwartier aanschuiven op de E411 vanaf Overijssel. Een kwartier dus. En op de binnenring rond Brussel een half uur langzamer rijden tussen Groot-Bijgaarde en Machelen.
4: Radio Bene.
3: Het wordt even wennen, maar een koffie maakt veel goed. Vanaf vandaag genieten we gewoon een uurtje langer. Voor dezelfde prijs is dat niet geweldig. Goedemorgen.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.

ik begin vandaag van gewoon genieten, maar we mogen toch laten horen dat we er nu al zijn vanaf 9 uur, hè, toch? The Knack met My Sharona. En als dit de muziek is die je graag hoort, dan zit je de volgende week heel erg goed bij Radio Bene, hè? Want dan hoor je bij ons een week lang de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70. Jij kan die lijst mee bepalen. Kies jouw drie favoriete nummers uit de jaren 70. Geef ze door via VRT Max. Simple comme bonjour, zoals ze zeggen. En dan nu een rondje Calimero met Helmut Lotti.

0: noodlottie van 36 jaar geleden. Jawel, zo lang is dat al geleden. Dat was Waarom Ik? Radio BNN. Een uurtje langer gewoon genieten vanaf nu en daarom heb ik hier en daar voor wat peper en zout gezorgd. Dit is bijvoorbeeld dubbel genieten. Twee stemmen voor de prijs van één. Niet zo mooi of ontroerend vind ik toch hoor, als twee stemmen die zo hard blenden dat spontaan de tranen ervan in je ogen springen. Ik heb dat heel vaak bij duetten. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Het gaat om een perfecte match van stemmen, een perfecte timing en de een die de ander de ruimte laat om uit te halen of even alleen te schitteren. Dat zou het recept kunnen zijn voor het perfecte duet. Doe daar dan ook nog eens een geweldige song bij, geschreven door de Zweedse tovenaar van hits Björn en Benny van ABBA en Tim Rice, een van de succesvolste musical-auteurs ter wereld. Ze schreven dit lied voor de musical Chess en in het verhaal zingen twee vrouwen, Florence en Svetlana, over diezelfde man, de Russische schaakkampioen Anatoly. Ze blikken terug op hun mislukte relaties met hem en het lied wordt gezongen in de musical door Elaine Page en Barbara Dixon. Speciaal is hier dat ze hun zangpartijen apart van elkaar opnamen. Het is pas als er een videoclip van werd gemaakt van het lied, toen het lied succes had, dat de twee elkaar voor het eerst in levende lijven zagen. I Know Him So Well werd een gigantisch succes in 1985 en het is nog altijd één van de grootste musical hits ooit.
1: Dubbel genieten.

0: Je hoort het toch, hè, dat er wat van ABBA in zit?
1: I know him so
0: well. Oh, gewoon genieten dit. Volgens het Guinness Book of Records werd het het best verkochte Britse single ooit van een vrouwelijk duo. De samenzang tussen Page en Dixon wordt vaak beschouwd als een van de mooiste vrouwelijke duetten uit de pop- en de musicalgeschiedenis. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Morgen weer een prachtig duet, maar dan tussen een man en een vrouw. En dat duet komt ook uit de jaren 80.

0: van de liefde, ik gun je ze echt allemaal. Dat was Marvin Gaye.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bami-goreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Samen aan tafel.
3: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunch Garden?
2: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
5: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
6: Ja, hallo. Zeg, mijn Michogolf werkt niet.
5: En heb je de stekker ingestoken?
6: Nu werkt het. Merci.
5: Graag gedaan.
4: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
7: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.

1, 2, 3, rak. Het heeft niet mogen zijn voor Sam Goris. K3 is met de zomerhit-trofee gaan lopen. Dat was natuurlijk die rak van Sam Goris. Rita Smets uit Sint-Truiden zegt: goedemorgen, fijn dat je er zo vroeg bij bent. Wel wat verwarrend, want ik denk nu al dat het 10 uur is. Ja, ik heb het eigenlijk ook, maar nee hoor, het is 9:25.

de Bondfilms, Shirley Bassey met Goldfinger. Wat een stem. Elke dag duik ik vanaf nu ook in mijn eigen platenkast op zoek naar liedjes waar ik een verhaal bij heb. En omdat er een anekdote bij hoort, of gewoon omdat ik misschien helemaal ondersteboven ben van een of ander lied om de een of andere reden. Of er hangt een verhaal aan vast aan die artiesten. Nu, het eerste lied dat ik je wil laten horen, dat ken je zeker. Het is ondertussen een evergreen geworden. Het wordt nog regelmatig gedraaid hier bij Radio Bene. Maar ik heb daar een heel speciale herinnering aan. Ik heb mijn hogere studies gedaan eind jaren 80 aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Toen heette dat zo nog. En dat was in dat grote gebouw van de Singel in Antwerpen. Ik was 19, we spreken over het jaar 89. En ik liep tussen de lessen door van het ene naar het andere lokaal. Dat is een immens gebouw daar. En ik hoorde uit een of andere concertzaal, want zo zijn er veel in dat gebouw, heel luid Bright Eyes van Art Garfunkel klinken. Ik dacht, ja, dat zijn mijn vrienden van de toneelklas die muziek aan het spelen zijn. Dus ik daar naartoe, waar er een feestje is, daar is ook Van Doorn. Ik trek die deur open van die zaal. Dat was een eerste deur. En dan moet je nog een lange gang door. En die muziek die werd altijd maar luider. En dan moest ik nog die tweede deur open doen. En ik zwier die deur met een zwaai open. Dus ik dacht mijn vrienden van de toneelklas daar te zien. En wie kijk ik daar recht in de ogen? Art Garfunkel, echt waar. De muziek die stopt. Hij moest gelukkig heel erg lachen met mijn verbouwereerde gezicht. En ik kon ook niks uitbrengen. Ik was zo geschrokken, want dat hele orkest stond dat wat te lachen. Ik stond daar aan de grond genageld. Tot Art Garfunkel zelf het ijs brak en hij vroeg, wil je niet blijven luisteren? Ik ben aan het repeteren. Hij moest het mij geen twee keer vragen. Dus ik moest ondertussen naar een andere les. Maar ik had dus andere prioriteiten op dat moment. Het was een van de weinige keren dat ik een les heb geskipt. Waarom was Art Garfunkel nu precies in mijn school aan het repeteren? Wel, hij werd verwacht in die periode in het Sportpaleis, waarbij hij een van de gasten was op de Night of the Proms. En ik kreeg van hem ook nog een handtekening op mijn map die ik bij had, want ik had niks anders bij me. Ik heb ze helaas niet meer, die handtekening. Ik heb ze aan mijn oud-collega Mark Brillo uitgegeven, die handtekeningen verzamelde. Maar de herinnering is echt nog levend. Aan hem en aan de muzikanten. Art Garfunkel was ontzettend vriendelijk. En ze speelden dus Bright Eyes. En ik mocht daarbij zijn van op enkele meters. Ik ga dat nooit vergeten.

Het lied heeft een heel speciale plaats in mijn hart gekregen. Ook Art Garfunkel trouwens. Dat was natuurlijk Bright Eyes. Filmmuziek hè, uit de film Waterships Down. Trouwens over filmmuziek gesproken. Bij Vanessa in Goedgezind krijg je tussen 4 en 6 ook altijd een prachtige filmklassieker. Deze keer dacht ik, ik ben al even gaan snitchen of gaan kijken. Ik dacht dat het iets van Morricone was. Prachtige muziek heeft die man gemaakt. Half uur file rijden op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Verder nog vertragen richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven een kwartier extra daar. Op de A12 vanaf Aartselaar 10 minuten extra en ook aanschuiven op de E19 vanaf Sint-Job. Je verliest een half uur op de E19 richting Nederland tussen Sint-Job en Brecht. Dat komt door een ongeval op de rechte rijstrook. Maak daar ook een reddingstrook, wordt er gevraagd. En op de E313 richting Lummen vertraag je 25 minuten tussen Ranst en Massenhoven door een ongeval met een vrachtwagen op de linkerrijstrook. Verder is er nog hinder op de E34 richting Ranst ter hoogte van het parkeerterrein in Postel. Dat komt daar ook door een ongeval met een vrachtwagen op de rechterrij.

Zo is dat, maar ondertussen heet hij Filip. Het gat in uw memorie van de jaren 70 zal gauw weer gevuld zijn als je volgende week luistert naar de Radio BNI Evergreen 500 van de jaren 70. Heb je nog niet gestemd? Doe dat dan snel nu. Dat kan op VRT Max. En als je daar dan toch bent, dan kan je misschien ook een hartje aanklikken op de pagina van Radio BNI, als je dat nog niet zou gedaan hebben tenminste. Hè. Op die manier volg je Radio BNI, ben je altijd op de hoogte van alle plannen en nieuwsjes die wij hier hebben. Dit is Madonna.

0: was een tijd dat we dit nummer niet mochten draaien op de radio. Hè. Frozen zou plagiaat geweest zijn, beweerde een Belgische componist. De zaak kwam voor de rechter. En de rechter gaf de componist gelijk. Dus Belgische radiozenders mochten het nummer niet meer draaien. En ook platenmaatschappijen moesten de distributie van die single stopzetten. Tot er opeens een andere componist uit Frankrijk dan nog op de proppen kwam met het verhaal dat zowel de Belgische componist als Madonna plagiaat zouden hebben gepleegd op een nummer dat hij oorspronkelijk heeft gecomponeerd. De zaak ging dus in beroep, werd daar uiteindelijk weer beslist dat ook in België weer naar Frozen kon geluisterd worden op de radio. Dus Madonna pleegde helemaal geen plagiaat.
1: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
2: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, je wordt net weggesleept.
2: Oh nee.
4: Amai.
5: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Peri Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

We zetten de disco in brand, moeten ze gedacht hebben, eind de jaren 70. Disco Inferno van de Tramps. Lisa Del Bono met een liedje dat in 65 werd gezongen door de Amerikaanse zangeres Peggy March. In 65 won ze er zelfs het Duitse Schlagerfestival in Baden-Baden mee. Mit 17 hat man noch träumen klinkt in de versie van Lisa Del Bono zo. Met

0: Met 16 kan je nog dromen, maar met 17 ook. Maar dan misschien wel in het Duits, hè? Dat was onze Lisa Delpo. Radio BNE. Hoogtepunt bij Radio BNE is altijd 2 augustus. De verjaardag van Wiltura, dat begon in 85 werd liever. Toen dachten we, als we nu eens 85 liedjes van Wiltura na elkaar spelen, wat zou dat geven? Wij vonden dat een spannend idee, maar jullie reageerden zo enthousiast dat dit ondertussen een traditie is geworden. We hebben begin augustus een Tura 86 uitgezonden. Maar dat verveelt dus niet, hè. Wiltura heeft namelijk zoveel uiteenlopende liedjes dat we vanaf vandaag van 10 voor 10 een 10 voor Tura maken. Zeg dus in het vervolg nooit meer, is het 10 voor 10? Nee, hoe laat is het? Het is 10 voor Tura. Vandaag een liedje dat ik nog nooit eerder had gehoord. Ik moet het toegeven. Het komt dan ook uit 1957. Volgend jaar is het 60 jaar oud dus. Het is een van de allereerste opnames van Wiltura. Toen nog aan het begin van zijn carrière als Arthur Blankaert. Dit is mijn nieuw kostuum.
1: 10 voor Tura.
2: Maar vind toch.

0: Plusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die kooks, hè?
0: Besparen doe je met de Super Plusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Samen aan tafel.
3: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
2: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
6: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het aantal voetbalclubs in Vlaanderen is de afgelopen 20 jaar bijna met een kwart gedaald. 20 jaar geleden deden nog zo'n 1000 clubs mee aan de competitie. Nu zijn het er 774. Meer dan 3/4 van de clubs speelt op velden die aangelegd zijn door de gemeente. Maar door besparingen daar moeten clubs fuseren, zegt Nant de Klerk van Voetbal Vlaanderen.
1: Die gemeentes zijn ook op zoek naar betere manieren om hun middelen in te zetten. Dus wat zeggen ze? Ja, we gaan niet meer 4 of 5 of 6 voetbalsites aanleggen. We willen 1 voetbalsite nog aanleggen. En jullie gaan daar dan allemaal samen op moeten spelen. Dus dan is het beter dat jullie 1 grote club worden. Een ander ding wat we zien is, ja, onze clubs, dat draait allemaal op vrijwilligers. En ze vinden bijvoorbeeld geen opvolging, dat men dan gaat oplossingen zoeken, dat men dan eigenlijk aansluit bij een andere club.
0: Voetbal Vlaanderen ziet de ledenaantallen wel stijgen. Er zijn dus minder clubs, maar de clubs zijn wel groter. Sommige spelontwikkelaars gebruiken misleidende verkooptrucs om gamers, waaronder ook minderjarigen, langer te doen spelen en meer geld te doen uitgeven. Dat blijkt uit de nieuwe reportagereeks van consumentenprogramma Win-Win op VRT1. Daarin zegt Testaankoop dat sommige van die games misleidende praktijken inbouwen en die zijn ook illegaal, zegt Laura Klaes.
2: Ja, de virtuele munten, de V-Bucks, de coins, de gems, die doen vergeten dat dit gaat om echt geld. Ook de eenheid komt nooit overeen met 1 euro, waardoor het moeilijk is om dat naar echte prijzen om te rekenen. Ik denk ook aan timers bij promoties, waardoor je je onder druk gezet voelt om nog vlug die nieuwe outfit te kopen. Dit soort van misleiding, ja, nee, dat is illegaal.
0: Uit een rapport van de gamingsector zelf blijkt dat 36% van de Belgische gezinnen geld uitgeeft voor de kinderen tijdens het gamen. Rond deze tijd is de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, bij minister van Buitenlandse Zaken Prevot. White is gevraagd om uitleg te geven na een beledigende post op Instagram over minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Die kwam er na de discussie over alcoholreclame. White omschreef Van den Broeke onder meer als de grootste loser van België. En in de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een man van 46 gestorven in plotse overstromingen. Er zijn ook 14 mensen vermist. Tientallen zijn geëvacueerd. De vloedgolf sleurde grote rotsblokken mee van een kleinere rivier naar de Colorado River. Dat gebeurde zaterdag al en gisteravond is dan het lichaam van die man gevonden. Enkele populaire toeristische plaatsen in de omgeving blijven intussen gesloten en er mag ook niet geraft worden op de Colorado River. Het is wisselend bewolkt met buien en kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden, morgen dezelfde temperaturen. En wisselend bewolkt met kans op buien. Woensdag bewolkt met soms lichte regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Charlotte. 80 kilometer file op de weg. Je verliest een half uur op de E19 richting Nederland tussen Sint-Job en Brecht. En dat komt door een ongeval op de rechte rijstrook. Maak daar een reddingstrook. Op de E313 richting Lummen vertraag je 40 minuten tussen Ranst en Massenhoven door een ongeval met een vrachtwagen. Die staat op de linker rijstrook. Er is ook hinder op de E34 richting Ranst ter hoogte van het parkeerterrein in Postel. Dat komt door een ongeval ook alweer met een vrachtwagen, maar nu op de rechter rijstrook. File rijden naar Antwerpen nog op de A12 in de Ruppeltunnel door een defect voertuig op de rechte rijstrook en 15 minuten file rijden op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent een kwartier aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.

Thinking black. Hallelujah, ze is aan mij. Ah, hallelujah, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Hallelujah, dan mocht ze is aan mij.

0: Laat die liefde maar vloeien, hè. Er is al genoeg miserie in deze wereld. Dat waren de Bellamy Brothers. Elke dag geef ik vanaf nu ook een podcast-tip geplukt uit dat wonderbaarlijke platform dat VRT Max heet. En vandaag is dat Mens Erger Je Niet, de win-win-podcast van Xavier Taverne en Shema Seisei. Ze hebben acteur, internetpersoonlijkheid en presentator Bert de Kok uitgenodigd. Je kent hem misschien van zijn eigen VRT Max-programma Make-up Date, waarin hij BV's aan de tand voelt en over hun leven praat, terwijl ze allebei een make-up-uitdaging aangaan. Hij heeft ook zo'n knot. Het is een man bun, of zo heet dat zeker. Hè? Hij is dus de gast deze week bij Shema Seisei en Xavier Taverne. En hij heeft ook zo zijn ergernissen en vooral ook zijn prioriteiten als hij iets gaat drinken op een terras bijvoorbeeld.
1: Als ik mij neerzet op restaurant, het eerste dat ik doe is gewoon, oké, we gaan kijken, wat moet je hebben voor drinken? Ik ben eigenlijk al wat te ober. Hè? Ik ben het eigenlijk zelf al, wat moet je hebben voor te drinken? Kijk dan, want ze gaan langskomen. Pak dat toch al drinken. En ook, hoe moeilijk kan het zijn dat mensen niet weten wat ze willen drinken? Je gaat zoveel op restaurant, waarom moet je nog altijd? En dan ons moeder ook, hè. En dan zo, ja, goh, wat ga ik maar een keer pakken? En dan zit, ja, wacht, ik ga het ze niet zeggen. En wat pakt ze dan? Witte wijn.
2: Altijd.
1: Man.
3: Zoals altijd dus.
1: Maar ja.
0: Ja, herkenbaar, hè. Herkenbaar. Mensen die ongegeneerd voorsteken aan de kassa van de supermarkt. Irritante wc-dispensers waar je maar één velletje per keer kan van aftrekken. Of chipzakken die veel te veel lawaai maken in de cinemazaal. Wij ergeren ons elke dag. Ik ook. Zit jij zelf ook met een frustratie of een vraag? Of vraag jij al lang af van waarom is dat nu zo? Wel, Shema en Xavier die zoeken voor jou een oplossing. Een oplossing voor jouw probleem. Je kan een mailen met jouw ergernis. Dat is winwin@radio2.be. En dat is de plek waar je al je ergernissen kwijt kan. En wie weet ben jij binnenkort ook te horen in die podcast Mens Erger Je Niet. Ik denk dat het daar een gezellige boel is altijd.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. Met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
3: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
2: Amai.
3: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
2: Zottekes, wakko.
4: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15,6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
5: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op

over vier. Je kan er je klok op zetten, dan hoor je hier bij Radio Beni die Fab Four weer. Het is een beetje zoals die 10 Fortura bij Vanessa en Goedgezind. Hoor je altijd de Beatles. Iets over vier. Dat is van

Thomas Anders en Dieter Bolen samen Modern Talking. De ene die zong en de andere die schreef de liedjes. In de jaren 80 regen ze dan ook de nummer 1 hits aan elkaar. Op het einde van de A10 van Jabbeke naar Oostende is de snelweg volledig gesperd door een ongeval. Verkeer voor Oostende rijdt om via de afrit Zandvoorten. Er is meer dan een half uur file voor het verkeer vanuit Antwerpen op de E19 naar Breda tussen Kleine Bareel en Brecht door een ongeval op de rechte rijstrook. Vorm daar een reddingsstrook als je in de file terechtkomt, is de vraag. En ook op de E313 naar Hasselt tussen Wombelgem en Massenhoven is door een ongeval de weg versperd en dat op de linkerrijstrook.

I Think I'm Sexy wil na al die jaren toch nog wel een beetje naar Rod Stewart. Hij heeft trouwens de resterende concerten van zijn Amerikaanse tournee moeten afzeggen nadat hij een routine hartingreep heeft ondergaan. Hij kreeg het advies van de artsen om de komende 4 weken rust te nemen na het plaatsen van een coronaire stent. Niet vergeten, de man is al 81, hè. Moet geen zotte dingen meer doen, hè. Ah, nee. Dit zijn Backstreet Boys uit het einde van de jaren 90. Dit is As Long As You Love Me.

0: for a daydream. Waarom niet elke dag een beetje dagdromen? Dat zou nog mooi zijn. Hè? Dat was Loving Spoonful.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
4: Torfs! Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

0: Ik weet niet wat hij bij jou doet, maar ik word altijd gelukkig als ik Dave hoor. Dat was Du Côté de Chez Swan. Hello world. Ah, dat is ook iets nieuws nu, hè? Elke dag kijken we verder dan onze landsgrenzen. Muziek in een andere taal die ook bij ons populair was of is. Het zal je misschien verbazen dat ik mijn eerste plaat bij onze Italiaanse vrienden ben gaan halen. Ze komt van Zucchero Fornaciari. Zucchero heet eigenlijk Adelmo, maar hij kreeg de bijnaam suikerklontje van een onderwijzeres op de lagere school. En hij heeft die naam dan maar als artiestennaam behouden. Hij werd bijna voetballer, want hij had talent. Maar hij koos uiteindelijk dan toch voor de muziek. En maar goed ook, hè. Want hij behoort tot de meest succesvolle Italiaanse artiesten aller tijden. Hij was trouwens ook de eerste rockartiest die in het Kremlin in Moskou optrad. Hij trad op met onder andere grote der aarde zoals Eric Clapton, Bryan Adams, Paul Young, Sting, Bono van U2, maar ook blueslegendes als Ray Charles, B.B. King en Miles Davis. Ondertussen is hij 71, maar zijn optredens zinderen nog altijd van energie. En Italiaanse blues gecombineerd met pop, het bestaat dus, hè. Luister maar naar Zucchero Fornaciari. Dit is Baila Sexy Thing.
1: Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance.

platen is dat toch, hè? Hoe leuk is dat om elke dag een muzikale reis te maken naar een ander land. Muziek kent geen grenzen. En ik bedacht me nog, hoe fijn zou het nu eigenlijk zijn om af en toe eens ook met Vlamingen in de wereld te bellen. Dus ken jij iemand die een B&B uitbaat in een ander land of die gewoon de liefde is gevolgd en verhuisd is naar Engeland, Portugal, Spanje? Laat het gerust weten. Misschien kunnen we heel binnenkort eens een lijntje leggen. Je kan ons bereiken via het knopje waar bericht bij staat op de BNE-pagina op VRT Max. Dat is rechtsonder de grote foto die je dan eerst te zien krijgt.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei, jongen, kom eens hier. Met wat

1, 2, 3, 4.

Sunday van Sam de Chum. En dan nu een Amerikaanse Italiaan. Oh, ken je het nog? Het is Giuseppe.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
0: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
4: Goed? Zottekes?
5: Wakko.
3: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Pas op voor die borduur.
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
8: Nee, schat, het is meun.
6: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
9: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
10: En mijn broer zijn scheve tanden.
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
12: Ah ja?
11: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
12: Hé, maar die lust die kooks, hè?
11: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Radio BNE.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Sommige ontwikkelaars van online games gebruiken misleidende verkoopstrucs om gamers die soms ook minderjarig zijn langer te doen spelen en meer geld te doen uitgeven. Games kan je vaak gratis downloaden, maar je wordt snel gevraagd om aankopen te doen waarmee je dan sterker kunt worden in het spel. Minister van Media Sylvie van Achter wil dat Europa games een label geeft, ofwel een rating, waardoor ouders kunnen zien of ze geschikt zijn voor hun kinderen.
1: Eigenlijk zou elke game die hier in Europa verkocht moeten door die rating gepasseerd zijn. Zodat we weten als ouder van wat halen we hier in huis. Zitten daar inderdaad gokelementen in? Ja, dan krijg je een volwassen rating, hè, snap je? En dan kan je game ook nog gespeeld worden. Dus je snapt niet waarom dat ze dat niet doen.
0: En dat vertelden ze bij Win-Win op Radio 2. En vanavond gaat het consumentenprogramma op VRT1 ook dieper in op misleidende praktijken bij games. De Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, is al een uur bij onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prevot. Hij moet er uitleg komen geven na zijn beledigende post over minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Bill White noemde de minister onder meer de grootste loser van België. Dat gebeurde in de hele discussie rond strengere regels voor alcoholreclame. In Nepal wordt er volop gezocht naar honderden arbeiders die vastzitten in tunnels na de grote overstromingen in het grensgebied met Tibet vorige week. De tunnels zitten vol modder en puin en het Nepalese leger probeert de mensen die er vastzitten te bereiken met graafmachines. Ondertussen zijn er al meer dan 900 doden geteld. Er zijn ook nog bijna 5000 mensen vermist. En over 3 vermiste Belgen in het gebied is nog altijd geen nieuws. En door de opflakkering van het geweld in het Midden-Oosten is de gasprijs van morgen weer gestegen met ruim 4% tot bijna €70 per megawattuur. Voor de oorlog lag de prijs rond €30. Afgelopen nacht hebben de Verenigde Staten voor het eerst in bijna een maand tijd de Iran aangevallen. Ze viseerden raketinstallaties op het eiland Larak, vlakbij de straat van Hormuz, en die is belangrijk voor gas- en olietransport. Iran heeft meteen gereageerd en Amerikaanse legerbasis in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten bestookt. En dat is niet toevallig, zegt collega Inge Franken.
2: Dat is ook heel erg doelbewust. Dat is niet alleen om Amerika te treffen, maar ook om de golfstaten die dat wel heel erg beu zijn, want zij betalen daar letterlijk de prijs voor. De bedoeling daar is voor een stuk toch wel om de golfstaten onder druk te zetten, zodat die druk kunnen zetten op Washington om uiteindelijk toch tot een diplomatiek overleg te komen.
0: Het is wisselend bewolkt met buien en kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Morgen dezelfde temperaturen, wisselend bewolkt met kans op buien. En woensdag blijft het bewolkt met soms lichte regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Charlotte. Het is druk hoor op de weg. Door een ongeval is de snelweg op het einde van de A10 van Jabeke naar Oostende volledig versperd. Ook richting Jabeke is er 1 rijstrook afgesloten. Verkeer voor Oostende rijdt beter om via de afrit Zandvoorde. Hou daar rekening met ruim een kwartier vertraging. Vanuit Antwerpen of Gent kan je het best via Zelgata rijden langs de E34. Op de E19 van Antwerpen naar Breda moet je rekening houden met 20 minuten extra tussen Kleine Bareel en Brecht, maar de weg is daar nu wel vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten erbij. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout en op de E313 beter naar Hasselt, 10 minuten extra tussen Ranst en Herentals-West. Naar Antwerpen is er hinder op de E34 tussen de grens met Nederland en het parkeerterrein in Postel. En dat komt ook alweer door een ongeval. Hou het veilig.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
4: Catherine van Doornen.

Werk uit jezelf. Een goede suggestie van Wim de Kranen. En mag ik je ook nog eens warm maken om te stemmen voor onze Radio BNI Evergreen 500 van de jaren 70. Jos zegt allemaal goed en wel, maar die liedjes die ik erin wil, die staan er gewoon niet bij. Dat is bedrog. Wanneer, Jos? We kunnen moeilijk alle liedjes die ooit werden uitgebracht in de jaren 70 oplijsten. Daar is geen beginnen aan. Vandaar dat je, als je naar onder scrolt, onder de suggesties, zelf een plaat kan voorstellen. Alles mag als ze maar uit de jaren 70 komt, die plaat. Stemmen kan op VRT Max, maar dat wist je ondertussen al. Kijk, dit bijvoorbeeld. Dit zou nu eens een goede suggestie kunnen zijn. George Baker Selection met Fly Away, Little Paraguayo.

0: eerlijk zeggen, ik kende het niet, maar het komt ook uit 74. Ik kon met moeite al stappen, denk ik. Enfin, ja, toen kon toen toch al wel stappen. George Baker Selection met Fly Away, A Little Paraguayo. Niet mis eigenlijk. Een suggestie voor die Evergreen 500 van de jaren 70. Radio BNN. We draaien elke dag een plaat voor iemand. En hoe doe je dat? Wel door plaatjes te kiezen waarin een voornaam komt. En een van de grootste Vlaamse hits waarin een vrouwennaam voorkomt, kwam er nadat vier sloebers uit Sint-Genesius-Rode beslisten om samen muziek te gaan maken onder de naam Clouseau. En dat deden ze met verve. Het nummer betekende meteen ook hun grote doorbraak. Het liedje verscheen in 89 op hun debuutalbum Hoezo en groeide uit tot een nummer 1 hit in Vlaanderen. Het stond zelfs 16 weken bovenaan de Vlaamse hitparade. Voor alle Annekes die luisteren, dit is vandaag voor hen.
1: De tijd voor je leven.
2: Radio BNN.
3: Gewoon genieten.
2: Radio BNN. Catherine van Doornen.
4: Anne.

0: Iedere keer als ik dit hoor, zou ik hem een dikke knuffel willen geven. Hè? Zo zielig, zo alleen op zaterdagavond. Sam Cooke met Another Saturday Night. De zieligert.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?
2: Nee.
3: Videocall dan, hè.
4: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: I beg your pardon.
6: Samen aan tafel.
5: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunch Garden?
6: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
7: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
10: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.

Dan So Long Goodbye van Tom Dyce. 8 jaar lang had hij niks meer solo gedaan, alleen maar met de Starlings opgetreden. Ze moesten even herbronnen met die Starlings en er staan ook andere dingen op het programma natuurlijk. Hè. In oktober verwachten Cato en Tom een tweede kindje, een jongetje deze keer. En misschien heb je dicht bij jou nu iemand die je ontzettend graag ziet. Wel, ik heb een voorstel. Pak die eens goed vast. Zeg eens hoe graag je hem of haar ziet. Dat is zo belangrijk. Ik geef jou ook meteen de gepaste muziek erbij. Die komt van Umberto Tozzi. En het is Ti Amo. Ik moet niet zeggen wat dat wil zeggen, zeker, hè?

eerste met Mel en Kim, dat was Respectable. Er zijn nog altijd mensen die zomer doorsturen om een DAB Plus radio te winnen. Wel, dat is gedaan nu, hè. Net als de zomer, hè. Maar niet getreurd. Ik zag dat we nog een klein voorraadje DAB radio's hebben in onze kast. En misschien gaan we daar wel iets mee doen tijdens de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Ondertussen, op de weg door een ongeval, is op het einde van de A10 van Jabbeke naar Oostende de snelweg volledig versperd. Ook richting Jabbeke is er één rijstrook afgesloten. Verkeer voor Oostende rijdt beter om via de afrit Zandvoorde. En vanuit Antwerpen of Gent kan je best via Zelzaten rijden langs de E34. Op de E40 van Brugge naar Gent moet je 10 minuten erbij rekenen tussen Drongen en Sindenijs-Westrum. En op de E19 naar Antwerpen een kwartier file van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpsering richting Gent. 10 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En naar Antwerpen is er hinder op de E34 tussen de grens met Nederland en het parkeerterrein in Postel. En dat komt door een ongeval.

De mama's en de papa's hebben het helemaal juist. Vandaag maandag, Monday, Monday. Voor heel veel schoolgaande jeugd is het pas morgen, dinsdag, maandag. Hè. 1 september, hoe snel gaat het ook alweer? Nieuw schooljaar, nieuwe gewoontes, nieuwe hobby's worden opgenomen. Ik zie er eigenlijk al stiekem naar uit. Mijn pennenzakje ligt al klaar.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Meer tijd met je kinderen nodig?
2: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
1: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
3: Nog een keer, nog een keer!
1: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
6: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
10: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeelpommoes deze week.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

Chris Montes met I Know Digas. Bijna 11:45. Klein hongertje dringt zich al op. Bij mij dan toch. Ik ben al eens gaan kijken naar wat er hier op het VRT-restaurant op het menu staat. Wel niet slecht hoor. Risotto primavera. Met asperges, courgettes en erwten en gegrilde kipfilet. Ik weet uit ervaring dat heel veel mensen die nu aan het luisteren zijn ook aan het koken zijn. Jij mag me altijd eens doen watertanden. Hè? Dus laat gerust weten wat er bij jou op het menu staat. Vanavond is dat bij mij een ovenschotel met broccoli, champignons, tomaat en gehakt. En bovenop een beetje aardappelschijfjes en een klein beetje kaas natuurlijk om het af te maken. Hè. VRT Max, dat is de manier om in contact te komen met Radio BNE. Maar dat moet ik jou niet meer zeggen, zeker?

weet niet hoe het aan de Brillerpas zit, maar bij ons zit het toch niet altijd even goed hoor. Henk Wijngaard met de vlam in de pijp. Hier is het met een heel klein vlammetje in de pijp. Want door een ongeval is op het einde van de A10 van Jabeke naar Oostende de snelweg volledig versperd. Het verkeer stokt daar al vanaf Zandvoorde. Ook richting Jabeke is er één rijstrook afgesloten. Verkeer voor Oostende rijdt beter om via de afrit Oudenburg. Vanuit Antwerpen of Gent kan je beter via Zelzaten rijden langs de E34. En op de E19 naar Antwerpen moet je rekening houden met een kwartier file vanaf Sint-Job en op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten aanschuiven tussen Antwerpen Noord en Borgerhout, zo is dat.

Salvatore Adamo met Sans toi, mamie. Geen Als de muren konden praten meer straks om 12 uur, maar wel U vraagt, wij draaien. Dus als je graag nog eens met jouw toneelvereniging, zangkoor of fietsclub een uurtje muziek wil samenstellen, laat dat dan maar gewoon weten via VRT Max. Laat je gegevens na en wij nemen contact met je op. Het zangkoor Forever Young uit Merchtem heeft dat ook gedaan en zij kiezen straks na 12 uur de plaatjes.

dat was nog Fleetwood Mac. 31 augustus 2026 gaat de geschiedenis in als de dag waarop gewoon genieten ineens 3 uur duurde. En met jouw goedvinden houden we dat ook zo. Heel graag tot morgen, hè?

0: nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet,
0: amai,
2: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Het aantal langdurig zieken dat zijn uitkering verliest is de laatste jaren fors gestegen. En de minister van Media wil dat er een Europees leeftijdslabel komt voor computergames. De ziekenfondsen hebben de voorbije jaren veel meer uitkeringen voor langdurig zieken geschrapt. Dat schrijft de kranten morgen en het blijkt ook uit cijfers van de drie grootste ziekenfondsen. Tussen 2023 en 2025 gaat het om een stijging van het aantal schrappingen tussen de 40 en de bijna 60%. De stijging is er omdat langdurig zieken vaker gecontroleerd worden, maar ook omdat er meer geïnvesteerd wordt in personeel. Dat zegt Solidarisch topman Paul Kallewaert.
1: Het is zo dat wij vandaag kunnen werken met een mooi uitgewerkt plan dat de arbeidsongeschikt oproept om te controleren en te evalueren. En twee, er zijn nu ook investeringen mogelijk geweest, omdat we aan de ene kant de automatisering van de doktersbriefjes, de financiering daarvan kunnen aanwenden voor deze evaluaties. En dat we dus veel meer personeel kunnen inzetten om die evaluaties te doen.
0: De gas- en olieprijzen gaan opnieuw de hoogte in. Het is een reactie op de nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Voor een vat ruwe olie is de prijs ruim 2% duurder en de gasprijs stijgt met ruim 4%, tot bijna €70 per megawattuur. Voor de start van de oorlog met Iran eind februari lag de gasprijs rond €30. De hoge prijs is slecht nieuws voor ons, want Europa moet de gasvoorraden aanvullen voor de winter. Sommige ontwikkelaars van computerspelletjes gebruiken misleidende verkooptrucs om gamers, die soms ook minderjarig zijn, langer te doen spelen en meer geld te doen uitgeven. Online games kan je vaak gratis downloaden, maar tijdens het spel word je al snel gevraagd om aankopen te doen, waarmee je bijvoorbeeld sterker kunt worden in het spel. Minister van Media Sieltje van Achter wil dat Europa een label per leeftijd geeft aan games, of een rating, waardoor ouders kunnen zien of het geschikt is voor hun kind.
2: Eigenlijk zou elke game die hier in Europa verkocht moeten door die rating gepasseerd zijn. Zodat we weten als ouder van wat halen we hier in huis. Zitten daar inderdaad gokelementen in? Ja, dan krijg je een volwassen rating, snapte? En dan kan je game ook nog gespeeld worden. Dus je snapt niet waarom dat ze dat niet doen.
0: Dat vertelden ze vanmorgen in Win-Win. En vanavond gaat het consumentenprogramma er dieper op in op VRT1. Het gesprek tussen de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, en minister van Buitenlandse Zaken Prevot is afgelopen. White was op het matje geroepen nadat hij op Instagram een beledigende post had gezet over minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De twee zaten anderhalf uur samen en de ambassadeur zei na afloop dat het een openhartig gesprek was en dat hij de mening van de minister begrijpt, maar dat hij zijn mening zal blijven uiten op zijn persoonlijke sociale mediapagina's.
3: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the Deputy Prime Minister and Foreign Minister said. I, of course, will continue to post my thoughts. We have a very good relationship. I understand his position and we have come to a good agreement.
0: In Nepal, in het Himalaya-gebergte, wordt er volop gezocht naar vele honderden arbeiders die vastzitten in tunnels door de enorme vloedgolf vorige week. De tunnels zitten vol modder en puin. Het Nepalese leger probeert de mensen die er vastzitten te bereiken met graafmachines. Ondertussen zijn er al meer dan 900 doden geteld in het grensgebied tussen Nepal en Tibet. Er zijn ook nog altijd bijna 5000 mensen vermist. Over de drie vermiste Belgen in het gebied is ook nog altijd geen nieuws. Vanmiddag wisselend bewolkt met buien. Hier en daar is er kans op onweer. We halen tot 21 graden en er is ook vrij veel wind. En ook morgen is het wisselvallig en zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
6: Een heel goede middag. Ik ben Willy Segers, voorzitter en stichter van het Zangkoor Forever Young, het Merchten. Ons koor telt 45 leden en startte in oktober 1980 als een parochiaal jongerenkoor. We zingen een divers repertoire op concerten, huwelijks- en jubilarische vieringen en begrafenissen. Op zondag 27 september kan je ons aan het werk zien tijdens de Cultuurdag in Merchten. Samen met de leden hebben we een heel fijne lijst samengesteld met onze favoriete liedjes in Radio BNE. U vraagt, wij draaien. Geniet ervan.
5: Radio BNE. De tijd van je leven. U vraagt. Wij draaien.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
4: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
6: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Radio BNE, u vraagt.

0: René.
1: U vraagt,
0: wij draaien.
2: Een heel goede middag. Ik ben Willy Segers van het Zangkoor Forever Young uit Merchten. Tot 1 uur hoor je onze favoriete liedjes in Radio Bene. U vraagt, wij draaien.
0: Radio Bene.
3: De tijd van je leven.
0: U vraagt,
3: na, na, na, na.
0: Wij draaien.

0: in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.

0: bijdragen.
1: Bedankt om mee te luisteren naar de favoriete muziek van het Zangkoor Forever Young uit Merchtem in Radio Bene. U vraagt, wij draaien. Nog een mooie dag gewenst.
2: Tussen 12 en 1 kiest jouw club of vereniging de muziek.
3: Radio Bene, u vraagt, wij draaien.
2: Zin om mee te doen? Bezorg je lijstje via

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
2: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
3: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
2: En heb je de stekker ingestoken?
3: Nu werkt het. Merci.
2: Graag gedaan.
1: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
4: Radio BNE.
0: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Het aantal langdurig zieken dat zijn uitkering verliest is de laatste jaren fors gestegen. En de olie- en gasprijzen gaan opnieuw de hoogte in. De ziekenfondsen hebben de voorbije jaren veel meer uitkeringen voor langdurig zieken geschrapt. Dat blijkt uit cijfers van de drie grootste ziekenfondsen. Tussen 2023 en 2025 gaat het om een stijging van het aantal schrappingen tussen de 40% en 100%. Tess de Keerschieter legt uit hoe dat komt.
1: Dat heeft veel te maken met een nieuwe wetgeving van 2 jaar geleden. Sindsdien moeten mensen die ziek uitvallen in het eerste jaar vaker langs bij een adviserend arts. Tot 3 keer toe, 1 keer na 4 maanden. Een keer na 7 maanden en na 11 maanden. Artsen van het ziekenfonds kunnen zo beter opvolgen of iemand nog recht heeft op een uitkering of eigenlijk wel terug aan het werk kan. Maar de stijging is er ook omdat ziekenfondsen, onder andere door investeringen van de overheid, extra personeel kunnen aanwerven om die controles te doen en dus ook echt meer kunnen controleren.
0: De rechtbank in Brussel heeft 2 jongeren veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 jaar met uitstel, voor zinloos geweld dit voorjaar. Aan het station van Vilvoorde hebben ze in maart een jongen van 18 heel zwaar toegetakeld. Ze sloegen hem tot hij bewusteloos was. Volgens de rechter hebben de daders van 19 niet de bedoeling om het slachtoffer te doden. Ze zijn wel geen onbekenden voor het gerecht. Sommige ontwikkelaars van computerspelletjes gebruiken misleidende verkooptrucs om gamers, die soms ook minderjarig zijn, langer te doen spelen en meer geld te doen uitgeven. Online games kan je vaak gratis downloaden, maar tijdens het spel word je al snel gevraagd om aankopen te doen, waarmee je bijvoorbeeld sterker kunt worden in het spel. Minister van Media, Sieltje van Achter, wil dat Europa een label per leeftijd geeft aan games, of een rating, waardoor ouders kunnen zien of het geschikt is voor hun kinderen.
2: Eigenlijk zou elke game die hier in Europa verkocht moeten door die rating gepasseerd zijn. Zodat we weten als ouder van wat halen we hier in huis. Zitten daar inderdaad gokelementen in? Ja, dan krijg je een volwassen rating, hè, snapte? En dan kan uw game ook nog gespeeld worden. Dus je snapt niet waarom dat ze dat niet doen.
0: Dat vertelde ze vanmorgen bij Xavier in Win-Win. En vanavond gaat het consumentenprogramma er dieper op in op VRT1. De nieuwe aanvallen in het Midden-Oosten doen de gas- en olieprijzen weer stijgen. Een vat ruwe olie is ruim 2% duurder geworden. De gasprijs stijgt tot bijna €70 per megawattuur. Voor de oorlog was dat nog €30. En dat is slecht nieuws voor ons, want Europa moet de gasvoorraden aanvullen voor de winter. Afgelopen nacht hebben de Verenigde Staten voor het eerst in bijna een maand Iran opnieuw aangevallen. Ze viseerden raketinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz, de belangrijke zeestraat voor olie- en gastransport. Iran heeft meteen gereageerd met tegenaanvallen op Amerikaanse legerbasissen in de regio. Het gesprek tussen de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, en minister van Buitenlandse Zaken Prevot is afgelopen. White was op het matje geroepen nadat hij op Instagram een beledigende post had gezet over minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De twee zaten 1,5 uur samen en de ambassadeur zei na afloop dat het een openhartig gesprek was en dat hij de mening van de minister begrijpt, maar dat hij zijn mening zal blijven uiten op zijn persoonlijke sociale mediapagina's.
3: I do respect what the Deputy Prime Minister and Foreign Minister said. I, of course, will continue to post my thoughts. We have a very good relationship. I understand his position and we have come to a good agreement.
0: Vanmiddag wisselend bewolkt met buien. Hier en daar is er kans op onweer. We halen tot 21 graden en er is ook vrij veel wind. Ook morgen is het wisselvallig en zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Goedemiddag. Op de E40 richting kust is voorbij Erpenmeren de weg vrijgemaakt. Ook op het einde van de A10 is in Oostende de weg weer vrij. Op de E19 naar Antwerpen een kwartier erbij vanaf Sint-Job. En op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene topcollectie.
5: Lars de Grote.

Chris Andrews en Pretty Belinda. Inderdaad, erg mooi, maar net iets te oud voor een plekje in onze Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. De 500 beste van toen, die hoor je volgende week van maandag tot en met vrijdag. En je bijdrage is nu al welkom. Om te stemmen kom je gewoon even langs op VRT Max. Je gaat naar Radio BNE en je kiest drie favorieten. Wij gaan ermee aan de slag. En vanaf volgende week maandag zit je op de eerste rij voor een heerlijke flashback naar de 70s.

Kate Bush, Running Up That Hill. Van de Man is nog lang niet over the hill. Ook al is hij vandaag weer een jaartje ouder. Eind september gaat hij weer toeren. En vanaf nu is hij 81 jaar oud. Of jong. Hangt er een beetje vanaf hoe je het bekijkt. Happy birthday, Van Morrison.

0: George Ivan Morrison, die vond je ook vandaag weer on the bright side of the road. En zolang hij het hoekje niet omgaat, blijft hij gewoon muziek maken. Van werd geboren op 31 augustus 1945. Hij is er nu 81.
1: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
3: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
2: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
6: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
5: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Chicory Tip, Son of My Father. Weet je wat ik van jou zou willen weten? Wie jouw gouden idool is? Iedereen heeft wel een favoriete artiest, een man, een vrouw, een groep. Dus denk even na en laat me gewoon even weten wie het in jouw geval is. Stuur de naam van die gouden topper en ik speel een plaat naar keuze. Je kan me bereiken via de berichtenknop van Radio BNE op VRT Max.

0: Dire Straits, Romeo en Juliet. Op de binnenring rond Brussel moet je 10 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Zellik. Dat komt door een ongeval op de middenrijstrook. Ruim 3 kwartier file op de buitenring tussen Groot-Bijgaarde en Anderlecht. Ook door een ongeval is de weg daar deels versperd. Naar Antwerpen een 30 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 1 kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem.
1: Radio BNE.
2: Radio BNE Topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: Vier het leven door middel van de muziek en geniet ondertussen van de evergreens van Radio Bene. La la la la. Julien Clerc, si on chantait.
1: Tijdens promo-september bij Volkswagen heb je al een Taygo

0: Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
2: Zottekes? Wakko.
1: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
3: Code Yellow.
4: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Dus ook voor klanten?
4: Yep. Go for info naar telenet.be.

Tony van den Bos over oma Arie. Ik vroeg daarnet wie jouw gouden idool is. En Johan Moeiersoons uit Dendermonde was de eerste om te reageren. Zijn gouden idool is jammer genoeg niet ouder geworden dan 30 jaar. Maar hey, de muziek is voor altijd. Gelukkig maar, ik heb het over Jim Croce.

An Englishman in New York. Straks, tussen 2 en 3, hoor je de eerste talenknobbel. Dat is een evergreen die in een andere taal gezongen wordt, maar dan wel door dezelfde artiest. Ik zoek er elke dag eentje. En de eerste is er een van de keizer van het Vlaamse lied, Wiltura. Met een van zijn grote successen, uit de jaren 60, in het Frans. Oh.

0: Deze jongens stonden scherp in de hitlijsten van 35 jaar geleden. Ten Sharp en You. En dan nu, speciaal voor jou, heerlijke gekte uit de 70s.
1: Hey you!
0: Goed hè, of toch bijna? Madness!
1: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness!

0: Nog voor je kan denken...
1: Pas op voor die een borduur!
0: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
2: Nee, schat, het is meun.
0: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
3: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
0: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: twee uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Vlaams minister van Welzijn, Caroline Gené, garandeert dat de meest kwetsbare kinderen van de buitenschoolse opvang kunnen blijven genieten. Het gaat om de opvang buiten de normale schooluren. Vanmorgen raakte bekend dat een derde van de gemeenten in Vlaanderen de opvang voor kleuters en kinderen in de lagere school duurder maakt. Gemeenten zijn vanaf dit schooljaar zelf verantwoordelijk voor de opvang. Maar ze kunnen dus rekenen op extra steun voor de meest kwetsbare kinderen, zegt minister Gené.
1: Het is natuurlijk ook zo dat steden en gemeenten zelf de verantwoordelijkheid dragen. Heel wat gemeenten investeren ook extra in die buitenschoolse opvang. En dat is een goede zaak. Het is heel duidelijk dat de middelen die we vanuit Vlaanderen investeren in die lokale buitenschoolse opvang, dat daarvoor 10% gegarandeerd moet zijn voor kwetsbare kinderen. Want elk kind heeft recht op die kwaliteitsvolle, betaalbare buitenschoolse opvang.
0: Het aantal langdurig zieken dat zijn uitkering verliest na controle door het ziekenfonds is de voorbije jaren fors gestegen. Dat blijkt ook uit cijfers van de drie grootste ziekenfondsen. Tussen 2023 en 2025 gaat het om een stijging tussen 40% en 100%. De stijging is er omdat langdurig zieken vaker gecontroleerd worden, maar ook omdat er meer geïnvesteerd wordt in personeel. Dat zegt Solidarisch topman Paul Kallewaard.
2: Het is zo dat wij vandaag kunnen werken met een mooi uitgewerkt plan dat de arbeidsongeschikt oproept om te controleren en te evalueren. En tweede, er zijn nu ook investeringen mogelijk geweest, omdat we aan de ene kant de automatisering van de doktersbriefjes, de financiering daarvan kunnen aanwenden voor deze evaluaties. En dat we dus veel meer personeel kunnen inzetten om die evaluaties te doen.
0: In Zwitserland heeft de politie een 43-jarige verdachte opgepakt na de schietpartij op een raveparty gisteren in Aarau, niet ver van Zürich. Bij de schietpartij werd een Italiaanse vrouw van 22 jaar gedood en vielen er 5 gewonden. De politie gaat er voorlopig vanuit dat de man alleen handelde. Zijn motief is nog niet duidelijk. Vanmiddag wisselend bewolkt met buien. Hier en daar is er kans op onweer en we halen tot 21 graden. Er is ook vrij veel wind. Ook morgen is het wisselvallig en zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: De politie waarschuwt voor een ongeval op de E40 naar Brussel in Groot-Bijgaarde. De twee rijstroken richting Koekelberg zijn versperd en er staat 20 minuten file vanaf Ternat. Op de buitenring rond Brussel is er een half uur file tussen Groot-Bijgaarde en Anderlecht. Ook door een ongeval, de weg is daar gedeeltelijk versperd. Op de binnenring een kwartier filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Naar Antwerpen komt er een kwartier bij op de E19 van voor Kleine Barreel. En meer dan 3 kwartier vertraging op de E313 vanaf Massenhoven.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, topcollectie.
4: Lars de Grote. De

Wyan Paris, Dolce Vita. Even terug naar 31 augustus 1976. Op die dag vond de rechtbank dat My Sweet Lord van George Harrison wel degelijk plagiaat was. Dat nummer uit 1970 vertoonde heel veel gelijkenissen met He's So Fine van de Chiffons uit 1963. He's So Fine, hoe ging

George Harrison, My Sweet Lord. Het is vandaag net 50 jaar geleden dat de ex-Beatle van de rechtbank te horen kreeg dat dit nummer toch een beetje te veel leek op He's So Fine van de Chiffons. Hij moest een deel van zijn opbrengsten afstaan. En dat heeft best wel veel indruk op hem gemaakt. Zoveel dat hij zich tot eind jaren 70 volledig uit de muziek heeft teruggetrokken.

0: braaf zijn en deugdzaam, dat is toch zo saai volgens Billy Joel. Only the good die young.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Waar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsjeblieft.
1: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
3: Ah ja?
4: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
3: Hé, maar die lust die kooks, hè?
4: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Ah, een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
6: Het effect voel je direct.
5: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
7: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
8: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
9: Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
7: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
10: Achter jou staat Xerius.
11: Samen aan tafel.
12: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
11: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.

Womack en Womack, Cecil en Linda, man en vrouw. Hij was de broer van Bobby Womack, zij de dochter van Sam Cooke. En dit hier was die grote hit van eind jaren 80, Teardrops. Een jonge Française komt een man uit Noorwegen tegen en laten we zeggen dat die ontmoeting veel indruk gemaakt heeft. Dit is een van die mooie Franse evergreens uit de jaren 60, gezongen door Frans Gall.

0: Dat typische geluid van de jaren 80. Taylor Dane, Tell It To My Heart. Ik heb ook iets te melden. Op de E40 naar Brussel is er 20 minuten file vanaf Ternat. In Groot-Bijgaarde zijn de twee rijstroken richting Koekelberg versperd door een ongeval. Op de E19 10 minuten tussen Peutie en Vilvoorde. Door een ongeval is de middenrijstrook daar versperd. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file rijden tussen Groenendaal en de Leonardtunnel. Door een ongeval zijn de twee rijstroken daar versperd en het verkeer rijdt om via de E411 namen Brussel. 10 minuten ook tussen Groot-Bijgaarde en Anderlecht na een ongeval. Naar Antwerpen komt er een kwartier bij op de E19 vanaf Sint-Job en drie kwartier op de E313 vanaf Herentals-West.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, topcollectie.
1: Lars de Grote. De

Four Seasons, samen met de Beach Boys, de meest succesvolle Amerikaanse groep van de vroege jaren 60. Met dat zeer herkenbare stemgeluid van Frankie Valli, de leadzanger. Walk like a man.

0: heeft hij eergisteren nog bewezen in St. Louis tijdens een zeer geslaagd concert. Hij is er nu 77. Dat is nog piepjong. Do It To Me, zo dadelijk hoor je Wiltura in het Frans.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
3: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenrijpjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
4: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
4: Ja, en?
5: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
4: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
5: Zijn dat kleine vrienden?
4: Nee.
5: Videocall dan, hè.
6: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
8: Hey, die van ons die lust en alles hè. Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
7: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Kreunen is een kunst. Donna Summer, Love to Love Your Baby.
1: De talenknobbel.
0: Het was in 1964 dat Wiltuur aan zijn telefoonnummer prijs gaf. Weet je nog? Tenminste, dat dachten de fans. Sommigen kwamen ergens in Amsterdam terecht of in Grimbergen. En Wiltura zelf, die kwam in de hitlijsten terecht. En in ons collectief geheugen natuurlijk. Draai dan 797204. Hij heeft ook een Franse versie opgenomen, maar dan wel met een ander nummer. Het moest ook een beetje rijmen natuurlijk. Benieuwd waar je toen arriveerde als je dat nummer draaide? 32-20-03. Het is onze eerste talenknobbel.

Middle of the Road en Sacramento. Die stond vorig jaar op nummer 252 in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Ergens halverwege dus. En denk eraan, vanaf nu kan je stemmen. De 500 beste van toen hoor je vanaf maandag 7 september om 9 uur 's ochtends. 5 dagen lang. En straks de top 3 van exact 50 jaar geleden.

0: Johnny Hates Jazz. I wish that I could turn back the clock.
1: Nou, dan stond ik weer in de hitlijsten, net als in 1988. En over de klok gesproken. Het is bijna 3 uur geworden.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes? Wakko.
0: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
2: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die kooks, hè?
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Radio Bene.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Vanaf morgen is het verplicht om een helm te dragen op elektrische steps die sneller gaan dan 20 km per uur. De maatregel werd pas vorige week bekendgemaakt en dus zijn veel gebruikers van die steps daar nog niet van op de hoogte. De politie van Antwerpen bijvoorbeeld zal daarom nog niet meteen boetes uitschrijven. Dat zegt Wouter Bruins van de politie.
1: We kunnen nog niet meteen verbaliseren, er moet nog wat administratief afgehandeld worden, maar we starten wel al met het sensibiliseren. Het is heel belangrijk dat als je een vervoermiddel kiest, en zeker zo'n step, dat je je gepast kan beveiligen. Dus zo'n helm is heel nuttig, dus het is zeker van belang dat wij die nieuwe regelgeving ook naleven en dat we ook zullen optreden.
0: Vorig jaar waren er zo'n 2500 ernstige ongevallen met steps. Er vielen ook 13 doden. Van veel modellen kan de maximumsnelheid makkelijk worden opgevoerd. De rechtbank in Brussel heeft twee jongeren veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 jaar met uitstel voor zinloos geweld. Aan het station van Vilvoorde hebben ze in maart een jongen van 18 zwaar toegetakeld. Ze sloegen hem tot hij bewusteloos was. Volgens de rechter hadden de daders van 19 niet de bedoeling om het slachtoffer te doden. Ze zijn wel geen onbekenden voor het gerecht. Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené garandeert dat de meest kwetsbare kinderen van de buitenschoolse opvang kunnen blijven genieten. Het gaat om de opvang buiten de normale lesuren. Vanmorgen raakte bekend dat een derde van de gemeenten in Vlaanderen de opvang voor kleuters en kinderen in de lagere school duurder maakt. Gemeenten zijn vanaf dit schooljaar zelf verantwoordelijk voor de opvang. Maar ze kunnen dus rekenen op extra steun voor de meest kwetsbare kinderen. Dat zegt minister Gené.
2: Het is heel duidelijk dat de middelen die we vanuit Vlaanderen investeren in die lokale buitenschoolse opvang, dat daarvoor 10% gegarandeerd moet zijn voor kwetsbare kinderen. Want elk kind heeft recht op die kwaliteitsvolle betaalbare buitenschoolse opvang.
0: Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar een mogelijk verdacht overlijden van een vrouw van 28 in Mol. Haar lichaam is gisteren gevonden in een woning. Het is nog niet duidelijk of dat ook haar eigen woning was. Er volgt nu een autopsie die meer duidelijkheid moet geven over de doodsoorzaak. Wisselend bewolkt met buien, hier en daar kans op onweer en temperaturen tot 21 graden. Er is ook vrij veel wind en ook morgen is het wisselvallig en zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de buitenring rond Brussel een half uur file rijden tussen Groenendaal en de Leonardtunnel. Door een ongeval zijn er 2 rijstroken afgesloten. Het verkeer rijdt om via de E411 namen Brussel. Naar Antwerpen komt er 20 minuten bij op de E19 vanaf Sint-Job en ruim een half uur op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En meer dan 1 uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. 1 rijstrook is daar dicht door een defect voertuig.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene topcollectie.
4: Lars de Grote.

Polanka, Dance, Dance on, Little Girl. Welke drie platen stonden er exact 50 jaar geleden bovenaan in de BRT Top 30? De top 3 van toen, die laat ik straks nog passeren. En ik kan je nu al zeggen, één van die platen ben ik gaan opzoeken in ons archief. Want die was al jaren niet meer gespeeld. Leuk vooruitzicht voor straks in de Radio BNE Topcollectie. Ik was een

Sydney Youngblood. Die jongen van If Only I Could, met dat andere hitje van eind jaren 80. All we can do is sit and wait. Kijk, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Je kan ook stemmen voor onze Evergreen 500 van de jaren 70. Net als Annie Reinaert, net als René Martens, Luc Wuits en Frida van Parijs. Die stembiljetten zijn net binnengekomen via Radio BNE op VRT Max. Daar moet je zijn om je drie favorieten te kiezen. Zeker doen dus. En dan keihard meegenieten vanaf volgende week, maandagochtend.

0: zat er vorig jaar niet tussen. Geen spoor van deze topsong van Lou Reed in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Wel van Perfect Day, maar dus niet van Walk on the Wild Side. Om te stemmen ben je zeer welkom bij Radio BNE op VRT Max.
1: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

Mac en Katie Kissoen, broer en zus, begin jaren 70, eventjes in de hitlijsten met Freedom. Ik ben even gaan kijken bij VRT Radio BNE op Facebook. En zo ben ik te weten gekomen dat Johan Haalters ondertussen ook al gestemd heeft voor onze Evergreen 500 van de jaren 70. Johan zegt, ik heb gestemd op Belgische vergeten artiesten. Kijk, dat vind ik mooi. Ik ben benieuwd hoor. Je kan ons ook volgen op Facebook trouwens, bij VRT Radio BNE.

0: Helemaal juist. Gladys Knight, Ain't Nothing Like the Real Thing. Ik heb bijna 160 kilometer file voor je. Op de Antwerpse ring richting Nederland bijna 1 uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 20 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E17 vanaf Kruibeke en op de E313 van voor Massenhoven. Een kwartier op de E19 vanaf Sint-Job. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijngaarde en Ter Vuren. Richting Lummen 25 minuten op de E314 bij Genk. Dat komt door een ongeval.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene topcollectie.
1: Lars de Grote.

Die twee hebben elkaar eind jaren 60 gevonden en de hele wereld mocht het weten. Serge Gainsbourg en Jane Birkin, Je t'aime moi non plus. Wij houden van de mooiste evergreens uit alle mogelijke decennia en van de artiesten van bij ons. En straks neem ik je nog eens mee naar begin september 1976, dat is het. Begin september 1976. Voor de top 3 van de BRT Top 30 van exact 50 jaar geleden.

Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch zo goed als nieuw.

0: Frank Sinatra, Love and Marriage.
1: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
2: De tijd van je leven.
3: De top 3 van toen.
0: Volgende week zit je 5 dagen lang op de eerste rij voor een tripje langs Memory Lane met onze Evergreen 500 van de jaren 70. Maar deze week neem ik je met veel plezier elke dag mee naar een BRT Top 30 van toen. Vandaag bijvoorbeeld die van begin september 1976. Ik heb de top 3 van een halve eeuw geleden voor je. En wat er toen op nummer 3 stond, dat ben ik speciaal in onze archieven gaan zoeken.

0: Dit was ik al helemaal vergeten. En dan kom je het nog eens tegen omdat je op zoek gaat naar de top 3 van exact 50 jaar geleden. Full House, een groepje uit Nederland met een cover van de hit van Niels Sedaka, Standing on the Inside. Op nummer 3 in de BRT Top 30, begin september 1976. En dit stond op nummer 2.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just

Manhattans, Kiss and Say Goodbye. Zeg maar hello tegen de hits van de 70s. Met een hele week lang de Evergreen 500 van de jaren 70, vanaf maandag 7 september. De Manhattans vond je een halve eeuw geleden op nummer 2 in de BRT Top 30, begin september 1976. En dit hier was de populairste van alle.

Jean-Pierre Herings uit Aartselaar is blij met de hits van 50 jaar geleden. Hij is 50 jaar getrouwd. Nu nog stemmen voor de Evergreen 500 van de jaren 70, Jean-Pierre. Maar onze felicitaties, die heb je alvast. Dit vond je een halve eeuw geleden op nummer 1 in onze BRT Top 30. Begin september 1976. ABBA met Dancing Queen. Morgen is er weer een top 3 van toen. Dan keren we terug naar september 1979. En zo dadelijk Vanessa met Radio BNN.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Amai.
5: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
4: Zottekes, wakko.
6: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
7: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
8: Torfs!
9: Samen aan tafel.
10: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden.
9: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
11: Het is uw linkeroor hier, hè.
12: En uw rechteroor.
11: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
12: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
11: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
12: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
11: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
12: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
11: Ja, ja. Het kan anders.
13: Radio Bene.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Vanaf morgen is het verplicht om een helm te dragen op een elektrische step die sneller kan rijden dan 20 km per uur. De maatregel werd pas vorige week bekendgemaakt en dus zijn veel gebruikers van die steps daar nog niet van op de hoogte. De politie van Antwerpen bijvoorbeeld zal daarom nog niet meteen boetes uitschrijven. Dat zegt Wouter Bruins van de politie.
1: We kunnen nog niet meteen verbaliseren, er moet nog wat administratief afgehandeld worden, maar we starten wel al met het sensibiliseren. Het is heel belangrijk dat als je een vervoermiddel kiest, en zeker zo'n step, dat je je gepast kan beveiligen. Dus zo'n helm is heel nuttig, dus het is zeker van belang dat wij die nieuwe regelgeving ook naleven en dat we ook zullen optreden.
0: Vorig jaar waren er zo'n 2500 ernstige ongevallen met steps. Er vielen ook 13 doden. Van veel modellen kan de maximumsnelheid makkelijk worden opgevoerd. In Antwerpen heeft de brandweer de eerste reddingsboot in gebruik genomen die permanent op de Schelde zal liggen. Tot nu toe moesten de reddingsboten bij een interventie eerst met een kraan te water worden gelaten. De boot kan tot 20 mensen tegelijk evacueren en is met een topsnelheid van 90 km per uur ook de snelste boot van de Antwerpse brandweer. En kan voor allerlei verschillende taken worden ingezet. Dat zegt Lucas Holters van de brandweer.
2: Voor reddingen van mensen die te water raken tot zaken van punt A naar punt B. Brengen. Als er een aanvaring is tussen vaartuigen waarbij dat gekwetsten zijn, kunnen wij die verzorgen aan boord en nadien eventueel evacueren. We kunnen kleine zeiljachtjes slepen of een ledigingspomp plaatsen, zodat ze niet zinken. En uiteindelijk ook voor grote langdurige interventies kunnen wij eigenlijk als werkplatform dienen voor de coördinatie op het water.
0: In Noord-Cyprus zijn 9 mensen aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag na het kapseizen van een veerboot. Bij het ongeluk gisteren kwamen minstens 8 mensen om het leven. 20 opvarenden zijn nog vermist. Meer dan 230 passagiers konden gered worden. De kapitein, 7 bemanningsleden en de directeur van de rederij worden nu beschuldigd van onopzettelijke doodslag. Volgens de politie is het schip gezonken door een scheur aan de voorkant. In Noord-Cyprus zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. Wisselend bewolkt met buien. Hier en daar is er kans op onweer. We halen tot 21 graden en er staat ook vrij veel wind. En ook morgen is het wisselvallig en zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Peggy. Er staat 200 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen vertragingen tot een kwartier. Op de E34 vanaf Vaassandhaven-Oost. Op de E17 vanaf Kruijbeke. Op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E19 vanaf Sint-Job. En op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring een kwartier tussen Ruisbroek en Jette. En tussen Stroombeek en Tervuren. Richting Nederland op de E314. 20 minuten tussen Houthalen en Park Midden-Limburg. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Richting Lummen op die E314. 10 minuten tussen Maasmechelen en Park Midden-Limburg. Andere vertragingen blijven beperkt.
4: Radio Bene.
3: Hij schiet op, hè, die laatste dag van de grote vakantie. Gelukkig kun je hier nog wat energie kwijt bij Radio Bene. Goedemiddag.
5: Radio Bene, goed gezind.
4: Vanessa van Hoven.

De Fab Four, mijn helden voor altijd. En voortaan begin ik elke dag met de vier uit Liverpool. Meteen na het nieuws van 4 uur. 4 na 4, om direct goed gezin te starten. Met Eric Clapton blijft het zelfs een beetje in de familie. Want Clapton was hele goede vrienden met de Beatles. En dat bleven ze. Ook nadat Slohan trouwde met de ex van George Harrison.

Ja, iedereen doet het, maar wat? Stemmen voor zijn of haar favoriete hits uit de jaren 70, hoop ik. Volgende week draaien Catherine en Lars de 500 mooiste op een rij. En daar moet uiteraard iets van Robert Long tussen zitten. Minstens één liedje. Mag ook iets heel erg dansbaars zijn. Van Tina Charles bijvoorbeeld.

Tina Charles, I love to laugh, but my baby just loves to dance. Ik weet niet of dat voldoende is als voorbehoedsmiddel, dansen in plaats van vrijen. Veel vrijpartijen beginnen net met een sensuele slow of tango. Ja, en in dat geval ben je toch echt maar beter op de hoogte van de bloemen en de bijen. Opfrissingscursus nu van Joel Akins.

0: Jewel Akins wilde niet tot morgen wachten. Grote vakantie of niet. Een mens is nooit te jong voor seksuele voorlichting. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees. Kleurrijke aangelegenheid. En daar schildert Jelle van Daal dadelijk nog wat fellere kleuren overheen.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

Jelle van Daal, kleuren in de regen. En laat het ons eens hebben over liedjes in de Eregalerij. Daarvoor moet je op woensdag 21 oktober naar het Concertgebouw Brugge. Bart Peters en Dana Winner krijgen een trofee voor een leven vol muziek. Er worden ook weer 3 tijdloze liedjes toegevoegd. En voor de eerste editie moeten we terug naar 2000, naar het Casino van Knokke. Jo de Porter en ik waren toen gastheer en gastvrouw. En de eerste liedjes die een plaats verwierven in de Eregalerij waren Marina van Rocco, Eenzaam zonder jou van Tura en Bluzet van Toets.

Toets Tielemans in 62 met zijn wereldhit Blue Z, liedje dat al sinds 2000 in de eregalerij blinkt. En vanaf nu draai ik elke middag rond dit uur een evergreen of een artiest uit onze geheel eigen Hall of Fame.

1 september staat in fluo in de agenda van elk jongmens, want dan start het nieuwe schooljaar. Maar zit er ook maar 25 december in, dan lost HBO de lang verwachte nieuwe reeks Harry Potter. 7 seizoenen en elk seizoen draait rond 1 boek. Dat wordt in elk geval een magisch eindejaar. Het is exact 4:30. 230 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Ruim een half uur erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Vertragingen naar Antwerpen tot 20 minuten op de E34 vanaf Vaaslandhaven-Oost, op de E313 vanaf Massenhoven en op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring half uur tussen Strombeek en Oudergem. Richting Nederland op de E314 20 minuten tussen Zolder en Park Midden-Limburg. Richting Lummen 20 minuten tussen Genk en Houthalen. Naar Aken op de E40 bij Luik 40 minuten en dat komt door werken.

Marco Borsato. Je bent binnen. Katrien van Doorn is net buiten. Gaat zich mentaal voorbereiden op de eerste schooldag morgen voor haar dochter. Dat is altijd een dure aangelegenheid, hè? Nieuw schooljaar, eerste schooldag. Je denkt dan boekentas, spullen, boeken en zo. Maar nee, nee. Die jeugd van tegenwoordig, die hebben een dure smaak ook wat kleren betreft. Je hebt maar één kans voor een goede eerste indruk. Succes, hè.

0: keer voor altijd.
1: Straks de eerste aflevering van seizoen 31 van Thuis, maar dan zonder Matthias Vergels. Loïke doet niet meer mee. Frank en Simon en Waldik en Eddy en Nancy allemaal wel.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
3: Ah ja?
2: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
3: Hé, maar die lust die kooks, hè?
2: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Samen aan tafel.
8: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden.
7: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 euro. Lunch Garden.
9: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
10: Achter jou staat Xerius.

Dat zou er potverdorie nog aan mankeren. Op de allereerste dag van een gloednieuw radioseizoen. Dat we al aan uitbollen dachten. Nee meneer, nee mevrouw. Ain't no stopping us now. We hebben er allemaal ongelooflijk veel zin in. Je hebt het waarschijnlijk al gemerkt ook. We zitten boordevol nieuwe plannen. Met volgende week al de Radio BNE 500 van de jaren 70. Misschien wil jij McFadden en Whitehead daar ook graag in? Breng dan vooral je stem uit bij Radio BNE op VRT Max. En als je daar dan toch bent, volg ons dan gelijk ook, als je dat al niet deed.

Iedereen hunkert naar een plek waar hij zich thuis voelt. Een plek voor liefde en harmonie. Voor UB40 was dat Kingston Town. Voor mij is dat Radio Bene. En als er dan ook nog wat extra nostalgie bij mag, dan wend ik mij zeer graag tot Franse chansons. Daar was al een hele tijd vraag naar. Door veel luisteraars graag nog wat meer en wat vaker chansons. En daarom elke dag in Radio Bene goed gezind rond dit uur, 16:45, iets heel moois in de taal van Molière. De volgende meneer wordt ook wel de Franse Sinatra genoemd, want veel grotere artiesten dan Charles Aznavour heeft Frankrijk nooit gehad.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Meer tijd met je vrienden nodig?
3: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
2: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
4: Ching ching!
2: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
5: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De zomer was recordwarm, dat bevestigen nu ook de cijfers. En de meeste mensen zullen vanaf morgen minder naar de autokeuring moeten. Het zal niemand verbazen. Het weer van de voorbije zomermaanden heeft op verschillende vlakken records gebroken. Het KMI is nog de laatste gegevens voor augustus aan het verzamelen. Maar het is nu al duidelijk dat het uitzonderlijk warm was. Dat zegt weerman Bram Verbrugge.
1: Het was de warmste ooit met een gemiddelde temperatuur die uitkomt rond de 20,3 graden. En dat is maar liefst een halve graad warmer dan het vorige record uit 2018. We hadden ook 3 nationale hittegolven, 7 dagrecords, 7 nachtrecords en we telden maar liefst 8 tropische nachten. Dat zijn nachten met een minimumtemperatuur boven de 20 graden. En ook dat is een absoluut record.
0: En het ziet er naar uit dat ook het record van het aantal uren zonneschijn verbroken zal worden. En het was ook heel droog. Er viel de voorbije 3 maanden maar een goede 180 liter regen in Ukkel. En het gemiddelde is 234 liter. Morgen veranderen de regels voor de autokeuring in Vlaanderen. Voor veel voertuigen zal een keuringsattest langer geldig zijn en sommige keuringen worden helemaal afgeschaft. Trui de Maré zet de nieuwe regels op een rij.
2: Chauffeurs van personenwagens, landbouw- en kermisvoertuigen zullen het niet erg vinden. Ze moeten voortaan niet meer jaarlijks, maar om de 2 jaar in de rij gaan staan aan hun keuringscentrum. En autobussen zullen jaarlijks in plaats van halfjaarlijks gekeurd worden. Voor bestelwagens en lichte vrachtvoertuigen worden de termijnen geleidelijk versoepeld tussen nu en 2028 van een jaarlijkse naar een 2-jaarlijkse keuring. Een aparte keuring voor wie een trekhaak monteert is ook niet meer nodig. En wie een rode kaart krijgt omdat er een groot gebrek is vastgesteld, zal 2 maanden krijgen in plaats van nu 15 dagen om de herstelling te laten doen en opnieuw naar de keuring te gaan.
0: 3 magistraten zullen zelf voor de rechter moeten komen voor de fraude bij een examen om rechter of procureur te worden. 1 van de 3 was advocaat-generaal in Gent. Hij had vragen voor het magistratenexamen vooraf doorgespeeld aan de 2 anderen, de vroegere afdelingsprocureurs van Brugge en Ieper. Zij gaven de examenvragen op hun beurt door aan hun kinderen die deelnamen aan het examen. De 3 zijn intussen ontslagen door justitie, maar ze moeten nu dus ook voor het Hof van Beroep komen voor belangenvermenging en schending van het beroepsgeheim. Wie nog bedragen onder de €250 op een slapende rekening heeft staan, moet die vanavond nog recupereren. Want vanaf morgen is het geld voor de staatskas. Ja, Steven Rombout, wat is dat slapend geld?
3: Slapend geld is geld op rekeningen waarop banken 5 jaar lang geen enkele activiteit zien, bijvoorbeeld geen enkele overschrijving. Als de bank de eigenaar niet kan opsporen, dan gaat het geld naar de overheid. Tot voor kort bleef het geld daar 30 jaar wachten op de eigenaar, maar de regering De Wever heeft beslist om die termijn in te korten tot 5 jaar. En voor bedragen onder de €250 geldt er geen verjaringstermijn meer. Wie dus op een ongebruikte rekening minder dan €250 heeft staan, is dat geld morgen kwijt. Op myminfin.be kan je nagaan of je slapend geld hebt of niet.
0: Dankjewel, Steven. Vanavond meestal droog en vannacht kans op enkele buien bij minima rond 15 graden. Morgen eerst wolkenvelden en opklaringen. Na de middag wordt het zonniger en halen we tot 22 graden. De rest van de week zon en wolken met af en toe een druppel regen en het blijft zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Een heel goedemiddag. Er staat de 226 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier tussen Sint-Annalingen-Roever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een 30 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen vertragingen tot 15 minuten op de E34 vanaf Vaaslandhaven-Oost. Op de E313 vanaf Massenhoven en op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring een 30 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Oudergem. Naar Brussel op de E40 tussen Afligem en Ternat. Er is een ongeval gebeurd links. Richting Nederland op de E314 20 minuten tussen Heverlee en Herent en een kwartier tussen Zolder en Houthalen. Richting Lummen op die E314 een kwartier tussen Genk en Houthalen. Naar Aken op de E40 bij Luik, 3 kwartier doorwerken. Andere vertragingen zijn beperkt.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene. Goed gezind.
5: Vanessa van Hoven.

Had Sam Goris VRT Zomerhit gewonnen, dan zou hij zwaar vieren met zijn goede kopijn Sergio. Oké, het is hem niet geworden, maar ik denk dat Sam gevierd heeft voor en met K3. Waar die basketsloefjes uiteindelijk terecht zijn gekomen? Geen flauw idee.

Master Jack. Master Jack, a very strange man in a very strange world. Maar we kunnen ontsnappen zo vaak we willen. In een boek bijvoorbeeld, of in een goede film. Er is zoveel prachtige filmmuziek geschreven dat ik je elke namiddag trakteer op een stukje soundtrack of op een filmhit die jou terugvoert naar de tijd van je leven. En omdat het vandaag de allereerste keer is, mag de Italiaanse grootmeester van de soundtrack de spits afbijten. Ennio Morricone. Met het thema muziekje van Fistful of Dollars uit 1964.

Een dorp aan de grens met Mexico. Een man zonder naam. Een hoop testosteron. Een complot. Bedrog. Valse informatie voor een handvol dollars. A fistful of dollars. Clint Eastwood in een glansrol. Maar het was vooral de filmcomponist die de sfeer bepaalde. Ennio Morricone. Morgen gaan we weer naar de cinema samen. En de dag daarna.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
5: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
6: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
8: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
9: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
8: En heb je de stekker ingestoken?
9: Nu werkt het. Merci.
8: Graag gedaan.
7: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Echt, een heel jaar!
1: Ja, echt. Info op telenet.be.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Nog eentje dat je van mij meteen in de Radio BNH 500 van de jaren 70 mag stemmen. Joost Nuissel, ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Mensen met ADHD vergeten wel sneller dingen dan anderen. Ze zijn minder geconcentreerd en soms hebben ze het moeilijk om tijd goed in te schatten, waardoor ze te laat opdagen en soms zelfs helemaal niet. Nu, K3-zangeres Karen Dame heeft ADHD, maar zij wil zich niet langer verschuilen achter dat etiket. En vanaf deze maand is op tijd komen voor haar een ernstig werkpunt. Zo zullen haar vrienden en collega's misschien niet meer zonder haar moeten vertrekken in het vervolg. Dat is toch een win-win.

0: Isabella A. Kleurenblind als het over vriendschappen gaat. En dat is de enige manier om er samen iets van te maken. Ben je blank of ben je zwart? Gedeelde smart is halve smart. En in de file ben je per definitie nooit alleen. We zitten aan 200 kilometer. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring naar Stabroek. 20 minuten tussen Waaslandhaven-Noord en de Thijsmanstunnel door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Naar Antwerpen vertragingen tot een kwartier. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E313 vanaf Massenhoven en op de A12 vanaf Antwerpen Haven. Op de buitenring rond Brussel drie kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring ook drie kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Oudergem. Naar Brussel op de E411. 20 minuten tussen Overijse en Jezus-Eik. Daar is een ongeval gebeurd. Richting Lummen op de E314. Een kwartier tussen Heverlee en Herent. Naar Aken op de E40 bij Luik. Bijna 1 uur doorwerken. Andere vertragingen zijn beperkt.
1: Radio BNN. Goed gezind.
2: De tijd van je leven.
3: Vanessa van Hoven.

Belle Parijs staat er weer en ze straalt ook weer op het podium. Vorig jaar deed ze dat tijdens Radio BNN The Red Pack in concert in Antwerpen. En heel veel fans van de Crooner Club willen er ook dit jaar nog eens bij zijn tijdens ons allerlaatste uitje met de VRT Big Band. Het namiddagconcert is ondertussen volledig uitverkocht. Er zijn wel nog enkele plaatsen voor het concert van 7 uur. En dat wordt dan echt wel het orgelstuk met Barbara Dex, Helmut Lotti, Lies, Loredana, Kleimans en Van Geel en Yannick Bovy. De laatste tickets voor zondag 8 november bij Radio Beni op VRT Max.

0: Dat heeft toch iets van What Shall We Do With The Drunken Sailor? Vind je niet? BZN, en daarmee zitten we ook weer midden in de jaren 70. Volgende week 5 dagen op rij van 9 tot 4. Niks anders dan het beste uit de jaren 70. Ik verwacht BZN dan ook weer.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
2: Ah ja?
1: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
2: Hé, maar die lust die kooks, hè?
1: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met

0: dat is een mooie, hè? Natuurkracht, een orkaan. En als je wil, kun je de orkaan doorstaan op 28 september, want dan staat ze in de AB in Brussel. Waar ze voornamelijk de hits van haar band Yazoo zal zingen, maar ook een aantal songs uit haar solo-repertoire. En dat is keuze genoeg, want ze maakt al meer dan 40 jaar muziek. Wat feesten en festivals betreft, Lenny en de Wespen hebben de voorbije zomer zowat overal gespeeld. Boelaardfeest, Gentsefeesten, Beleuvenissen, Paulusfeesten, Druivenfeesten. Lenny en de Wespen horen bij zomerdagen, zoals suiker hoort bij pannenkoeken.
1: Zandkasteel, springkasteel, luchtkasteel.

je het op het internet opzoekt of er nog nieuws te melden is over CCR, dan kun je je bijlezen over de nieuwe richtlijnen voor binnenvaarttankers. CCR blijkt namelijk ook te staan voor de Centrale Rijnvaartcommissie. Helemaal niks mee te maken. Wij verwachten muziek van CCR, Creedence Clearwater Revival. Geen verwarring als het over Dana Winner gaat. Dat is altijd en overal gewoon een van de beste zangeressen van ons land.

Montana-winner op het dak van de wereld, maar vooral meer dan 35 jaar op het podium. En dat wordt dus gevierd op 21 oktober met de trofee voor een leven vol muziek tijdens de Eregalerij in Brugge. Nieuwe locatie en een topaffiche, want naast Dana is er ook een trofee voor Bart Peters. Radio Beni gaat daar backstage keihard

Anita Ward, you can ring my bell. Yannick Bovie heeft de hele zomer op een fantastische manier de Rat Pack gepresenteerd. Vanaf nu zondag sta ik zelf weer achter de touw van de Crooner Club. En omdat swing niet beperkt mag blijven tot de zondagavond, besluit ik voortaan elke uitzending van Radio BNE Goedgezind met swing of jazz of bossa nova. Vandaag de Vlaamse gratiën van Zazazoo met een liedje van 10 jaar oud en ook nog eens van eigen makelij. Tonight heet het. Maak er dus nog een heel swingende avond van. Veel succes voor morgen. En tot morgen, hè.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
4: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De zomer was recordwarm, dat bevestigen nu ook de cijfers. En 3 magistraten moeten zelf voor de rechter verschijnen wegens examenfraude. Het weer van de voorbije zomermaanden heeft op verschillende vlakken records gebroken. Het KMI is nog de laatste gegevens voor augustus aan het verzamelen, maar het is nu al duidelijk dat de temperatuur uitzonderlijk was. Dat zegt weerman Bram Verbrugge.
1: Het was de warmste ooit, met een gemiddelde temperatuur die uitkomt rond de 20,3 graden. En dat is maar liefst een halve graad warmer dan het vorige record uit 2018. We hadden ook 3 nationale hittegolven, 7 dagrecords, 7 nachtrecords en we telden maar liefst 8 tropische nachten. Dat zijn nachten met een minimumtemperatuur boven de 20 graden. En ook dat is een absoluut record.
0: Ook het record van het aantal uren zonneschijn zal wellicht verbroken worden. En het was ook uitzonderlijk droog. Morgen veranderen de regels voor de autokeuring in Vlaanderen. Een keuringsbewijs voor personenwagens zal dan 2 jaar geldig zijn, nu is dat 1 jaar. Een aparte keuring voor wie een trekhaak heeft, is ook niet meer nodig. En wie een rode kaart krijgt, omdat er een groot gebrek is vastgesteld, zal 2 maanden krijgen om de herstelling te laten doen en opnieuw naar de keuring te gaan. Tot nu toe was dat 15 dagen. 3 magistraten zullen zelf voor de rechter moeten komen voor de fraude bij het examen om rechter of procureur te worden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Philip Heijmans, het gaat om 3 hoge magistraten.
2: Ja, 1 van de 3 was advocaat-generaal in Gent. Dat is 1 van de hoogste magistraten van Oost- en West-Vlaanderen. En hij zat ook in de organisatie van dat examen. En hij had de vragen vooraf doorgespeeld aan de 2 anderen. De ene was de baas van de afdeling van het parket in Brugge, de andere van de afdeling in Ieper. En zij hebben de vragen dan weer doorgespeeld aan hun kinderen die aan het examen zouden deelnemen. Die 3 magistraten zijn intussen ontslagen door justitie, net als enkele anderen. Maar er is ook een gerechtelijk onderzoek gestart en daaruit blijken nu voldoende de aanwijzingen dat ze zich schuldig zouden hebben gemaakt aan belangenvermenging en aan schending van het beroepsgeheim. En daarvoor zullen ze nu voor het Hof van Beroep moeten komen, wat toch heel uitzonderlijk is.
0: Dankjewel, Filip. Wie nog bedragen onder de €250 op slapende rekeningen heeft staan, moet die vanavond nog recupereren. Vanaf morgen is het geld voor de staatskas. Steve Rombout met meer uitleg.
3: Slapend geld is geld op rekeningen waarop banken 5 jaar lang geen enkele activiteit zien, bijvoorbeeld geen enkele overschrijving. Als de bank de eigenaar niet kan opsporen, dan gaat het geld naar de overheid. Tot voor kort bleef het geld daar 30 jaar wachten op de eigenaar, maar de regering De Wever heeft beslist om die termijn in te korten tot 5 jaar... En voor bedragen onder de €250 geldt er geen verjaringstermijn meer. Wie dus op een ongebruikte rekening minder dan €250 heeft staan, is dat geld morgen kwijt. Op myminfin.be kan je nagaan of je slapend geld hebt of niet.
0: In Noorwegen mag Marius Borg Hoiby de begrafenis bijwonen van koning Harald, zijn stiefgrootvader. De veroordeelde zoon van de nieuwe Noorse koningin, Mette Marit, die met een enkelband thuis zit, heeft daarvoor de toelating gekregen van de politie. Vanmiddag kon Marius ook de kist van de overleden koning begeleiden naar de kapel in het paleis, samen met de kinderen en kleinkinderen van Harald. Morgen kan het publiek afscheid nemen van de 89-jarige vorst die vorig week overleed. En Lionel Messi stopt bij de nationale voetbalploeg van Argentinië. Dat heeft hij zelf aangekondigd op Instagram. Het was een beslissing die pijn deed en nog steeds pijn doet, maar ik voel dat het tijd is, schrijft hij. Messi is nu 39, hij begon bij de nationale ploeg in 2005 en was ook jarenlang aanvoerder. Vanavond meestal droog, vannacht kans op enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen eerst wolken en opklaringen, na de middag wordt het zonniger en halen we tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer ingesproken.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Goed? Zottekes?
2: Wakko.
0: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Amai.
6: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
6: Lidl, dat kan tellen.

te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, kijk maar uit. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, pas maar joep. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeggen, pas maar joep.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die borduur!
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
5: Kom dat nu niet doen...
3: heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En krijg ik roze blokjes?
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
8: Ah ja?
7: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
8: Hé, maar die lust die kooks, hè?
7: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet?
4: Zottekes? Wakko?
3: Gek! Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Voorbij zomer was uitzonderlijk warm, dat bevestigen cijfers van het KMI. De laatste gegevens voor augustus moeten nog verwerkt worden, maar de gemiddelde temperatuur van de afgelopen maanden komt uit rond 20,2 graden. Dat is een half graad meer dan het vorige record van de zomer van 2018. Het was ook heel zonnig en droog, zegt weerman Bram Verbrugge.
1: De zomer was ook heel zonnig. Met de zon vandaag erbij gaan we wellicht een nieuw record hebben. En ondanks de regen van de laatste 2 weken was de zomer vooral erg droog. Er vielen tot en met gisteren 181 liter in Ukkel en normaal is dat 234 liter.
0: Wie nog bedragen onder de 250 euro op slapende rekeningen heeft staan, moet die vanavond nog recupereren. Vanaf morgen komt dat geld namelijk in de staatskas terecht. Wat slapend geld precies is, vertelt Steven Rombout.
2: Slapend geld is geld op rekeningen waarop banken 5 jaar lang geen enkele activiteit zien, bijvoorbeeld geen enkele overschrijving. Als de bank de eigenaar niet kan opsporen, dan gaat het geld naar de overheid. Tot voor kort bleef het geld daar 30 jaar wachten op de eigenaar, maar de regering De Wever heeft beslist om die termijn in te korten tot 5 jaar. En voor bedragen onder de 250 euro geldt er geen verjaringstermijn meer. Wie dus op een ongebruikte rekening minder dan 250 euro heeft staan, is dat geld morgen kwijt. Op myminfin.be kan je nagaan of je slapend geld hebt of niet.
0: Er zijn nu al meer dan 950 doden geteld na de grote overstroming in het grensgebied tussen Nepal en Tibet. Zoekacties zijn nog volop aan de gang. In Nepal zijn die gericht op honderden arbeiders die vast zouden zitten in tunnels van waterkrachtinfrastructuur. Reddingsteams proberen met graafmachines in die tunnels te geraken. En er wordt ook lucht in gepompt, zodat de arbeiders genoeg zuurstof hebben. En voetballer Lionel Messi stopt bij de Argentijnse nationale ploeg. Hij is 39 en speelde afgelopen zomer zijn laatste interlands op het WK. Jonathan met de penningen, is dat een verrassing?
3: Niet echt, want je kijkt eerst naar zijn leeftijd. Messi is dus bijna 40. Heeft ook echt alles bereikt. Had na veel mislukte pogingen ook al een wereldtitel gewonnen in 2022. Maar wilde dat deze zomer op het WK in Noord-Amerika nog eens herhalen. De 8-voudige gouden balwinnaar kwam ook nog eens heel dichtbij. Begeleidde zijn Argentinië bijna op zijn eentje naar de finale. Met 8 goals en 4 assists. Maar in die finale was Spanje, zijn andere thuisland, te sterk. Messi maakte zijn debuut in 2005, 21 jaar geleden. En klokt nu al op 207 caps en 125 goals.
0: Dank je, Jonathan. Het weer nog vanavond meestal droog. Vannacht kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we eerst wolken en opklaringen. Na de middag wordt het zonniger en halen we temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die een borduur!
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
7: Nee, schat, het is meun.
5: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
8: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisun Gold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
11: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Goed, goed, goed. Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Goed, goed, goed. Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
12: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code
2: Yellow! Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die brooddozen nu weer?
4: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
6: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
5: Wat? 3?
0: Yep, info op telenet.be.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Brussel hebben de lokale en federale politiediensten afgelopen vrijdag samen een grootschalige controleactie uitgevoerd om de zogenaamde hotspots van drugs en wapens. Voor het eerst namen ook militaire deel aan de actie, in totaal zowat 600 mensen. Alles samen zijn zowat 1000 mensen op het terrein gecontroleerd, en ook 300 voertuigen en 20 handelszaken. 60 mensen zijn opgepakt, zegt Anne Berger van de federale politie.
1: Er zijn voornamelijk gebruikershoeveelheden drugs gevonden, onder andere cannabis, cocaïne, ja, alle soorten drugs, maar in gebruikershoeveelheden. Er zijn onder andere ook meer dan 62.000 sigaretten gevonden. Iemand die bij had, dat zijn sigaretten die dan op de zwarte markt verkocht worden, of misschien ook namaak-sigaretten, moet nog verder onderzocht worden. En voor de rest zijn er een heel aantal voertuigen in beslag genomen, 6 voertuigen toch in totaal, meer dan 9.000 euro cash in beslag genomen, en ook 11 wapens, voornamelijk messen dan.
0: In de Hoge Venen is er vanmiddag een grote opflakkering van het vuur geweest door de stevige wind. De brandweer is opnieuw moeten uitrukken en kon het vuur indammen. Dankzij het regenweer bleven de effecten van de wind al bij al beperkt, maar de regen en wind bemoeilijken wel het werk van de blushelikopter. Vandaag waren er zowat 70 hulpverleners op het terrein actief en die zullen het ook de komende dagen nog blijven daar. Transportbedrijf Essers uit Genk moet het achterstallig loon betalen van een Roemeense vrachtwagenchauffeur. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. De man werkte vanuit België, maar kreeg een Roemeens contract en verdiende per maand amper 200 euro. De uitspraak na een procedureslag van 11 jaar is ook belangrijk voor andere chauffeurs, zegt advocaat Jan Budes.
2: Een belangrijke stap om eindelijk die schadevergoeding te krijgen, maar ook als een precedent, als een uitspraak die ook geldt voor alle andere chauffeurs die in dergelijke situaties zitten, dat ze hier hoop uit kunnen putten en dat ze ook hun rechten kunnen opeisen als hun onrecht wordt uitgedaan, als zij niet correct betaald worden.
0: In Gaza-stad zijn 5 Palestijnen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Een van de aanvallen vond plaats vlakbij het stadspark. Daar leven tientallen families die door het aanhoudende geweld ontheemd zijn. Sinds oktober vorig jaar is er op papier een staakt het vuren van kracht in Gaza, maar in de praktijk zijn de Israëlische luchtaanvallen nooit opgehouden. Volgens cijfers van het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sindsdien al ruim 1300 Palestijnen gedood in het gebied. Het weer vanavond droger met opklaringen aan zee, rukwinden. Vannacht enkele buien vanaf het westen en tot 16 graden. Na het ochtendgrijs krijgen we wolken en opklaringen. Na de middag morgen meer zon en tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Hervormingen in het onderwijs kunnen niet snel genoeg gaan. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir gezegd in De Wereld Vandaag op Radio 1. Vanaf morgen 1 september zijn al heel wat hervormingen van kracht. Maar veel leerkrachten en directeurs hebben kritiek op de snelheid waarmee Demir die veranderingen doorvoert. De minister verdedigt haar aanpak, want de onderwijskwaliteit moet opnieuw omhoog.
1: De afgelopen 20 jaar zijn we helaas heel veel achteruit gegaan op allerhande testen, internationaal, maar ook Vlaams. En dan heb je natuurlijk als minister van Onderwijs niet veel keuze. En dan moet je wel een aantal hervormingen doen. Want uiteindelijk gaat het wel over kinderen, het gaat over hun toekomst. En ik vind dat je dan niet snel genoeg kunt gaan. Dus in die zin was het echt wel nodig om een aantal hervormingen die nu morgen van start gaan, om dat te laten doorgaan.
0: Zo zijn er vanaf het nieuwe schooljaar minder vrije dagen en minder examendagen. Een van de meest zichtbare hervormingen zijn de taalheldklassen. Kinderen die onvoldoende Nederlands kunnen, krijgen intensieve taallessen. In Brussel hebben de lokale en federale politiediensten afgelopen vrijdag samen een grootschalige controleactie uitgevoerd bij de zogenaamde hotspots van drugs en wapens. Voor het eerst namen ook militairen deel aan de actie. Allesamen zijn zowat 60 mensen opgepakt en 11 wapens, 9000 euro cash, 6 voertuigen en ruim 60.000 sigaretten zijn in beslag genomen, zegt Amber Zee van de federale politie.
2: Het was echt de grootste actie die we gedaan hebben sinds vorig jaar in Brussel. De actie concentreerde zich vooral op die plekken die bekend staan om drugscriminaliteit en om geweld ook. Dat zijn de zogenaamde hotspots. Deze keer was dat ook heel veel aan metrostations en aan Station Noord en Brussel-Zuid ook, maar ook in de straten. En dus echt om ontradend te werken, om te laten zien dat de politie aanwezig is in die buurten, om ook echt te gaan kijken van ja, wat vinden we daar nu allemaal als we controleren.
0: Voor het Koning Boudewijnstadion in Brussel is een bronzen standbeeld van Ivo van Damme onthuld. Het werk van kunstenaar Jan de Marijn zal bij elke editie van de Memorial van Damme voor het stadion staan en krijgt een vaste standplaats in het Brussel Sportpark aan de Heizel. Ivo van Damme was een van de beste Belgische atleten ooit. Zo won hij zilver op de 800 en 1500 meter op de Spelen van Montreal in 1976. Later dat jaar kwam hij om bij een auto-ongeval. Hij was toen amper 22. Komende vrijdag en zaterdag is het al de 50ste editie van de Memorial. Meetingdirectrice Kim Gevaert is trots.
3: De oorsprong van de meeting was eigenlijk om eenmalig een hommage te doen aan Ivo van Damme. En uiteindelijk bestaat deze meeting 50 jaar en is hij uitgegroeid tot een van de allergrootste atletiekmeetings in de wereld.
0: En de Memorial is zo goed als uitverkocht. Vanavond droger met opklaringen aan zee, rukwinden. Vannacht enkele buien vanaf het westen en tot 16 graden. Na het ochtendgrijs krijgen we wolken en opklaringen. Na de middag meer zon en tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: met Brecht Schaaprechts. De overheid heeft te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte van de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat, Melissa de Prater, van vooruit gezegd in de afspraak. Deze zomer stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal, en dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer, zegt de Prater, moet een nieuw hitteplan klaar zijn.
1: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, gaat over onze jobs, over onze economie, over de prijs in uw winkelkaart, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Dan verwacht je inderdaad dat er acties komen. Deze zomer zijn we nu natuurlijk gepasseerd, maar we moeten ons echt veel weerbaarder maken, want die opwarming komt gewoon nog sneller dan wat iedereen soms verwacht.
0: De hervormingen in het onderwijs kunnen niet snel genoeg gaan, dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Suel Demir van N-VA aan de vooravond van het nieuwe schooljaar. Vanaf morgen 1 september zijn al heel wat van haar hervormingen van kracht, maar veel leerkrachten en directeurs hebben kritiek op de snelheid waarmee ze die doorvoert. De minister verdedigt haar aanpak, want de onderwijskwaliteit moet opnieuw omhoog, zegt Demir.
2: De afgelopen 20 jaar zijn we helaas heel veel achteruit gegaan op allerhande testen, internationaal, maar ook Vlaams. En dan heb je natuurlijk als minister van Onderwijs niet veel keuze. En dan moet je wel een aantal hervormingen doen. Want uiteindelijk gaat het wel over kinderen, het gaat over hun toekomst. En ik vind dat je dan niet snel genoeg kunt gaan. Dus in die zin was het echt wel nodig om een aantal hervormingen die nu morgen van start gaan, om dat te laten doorgaan.
0: Zo zullen er vanaf het nieuwe schooljaar minder vrije dagen en minder examendagen zijn. En een van de meest zichtbare hervormingen zijn de taalheldklassen. Kinderen die onvoldoende Nederlands kunnen, krijgen intensieve taallessen. Transportbedrijf Essers uit Genk moet het achterstallig loon betalen van een Roemeense vrachtwagenchauffeur. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. De man werkte vanuit België, maar kreeg een Roemeens contract en verdiende per maand amper €200. De uitspraak na een procedureslag van 11 jaar is ook belangrijk voor andere chauffeurs, zegt advocaat Jan Budes.
3: Een belangrijke stap om eindelijk die schadevergoeding te krijgen, maar ook als een precedent, als een uitspraak die ook geldt voor alle andere chauffeurs die in dergelijke situaties zitten, dat ze hier hoop uit kunnen putten en dat ze ook hun rechten kunnen opeisen als hun onrecht wordt uitgedaan, als zij niet correct betaald worden.
0: In Frankrijk is voormalig premier Edouard Balladur overleden. Hij was 97. Balladur werd geboren in Turkije en verhuisde toen hij 6 was naar Marseille. Hij behoorde tot de centrumrechtse partij UMP. Hij begon zijn politieke carrière als stafchef van president Pompidou. In de jaren 90 was hij de laatste premier onder president Mitterrand. Daarna wilde hij zelf president worden, maar hij verloor de verkiezingen van zijn vriend, later rivaal Jacques Chirac. Sportwereldkampioen wielrenner Tadej Pogacar is met succes geopereerd aan zijn rechtersleutelbeen na zijn val in de Ronde van Spanje zaterdag. De Sloveen brak ook een nekwervel en had een hersenschudding. Pogacar zal nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie. Het is nog niet duidelijk of hij dit seizoen nog in actie komt. En op de US Open tennis in New York is Rafael Collignon uitgeschakeld in de eerste ronde. Hij verloor in 5 sets van de Amerikaan Sebastian Gornzi, nummer 731 van de wereld. Collignon, nummer 38 van de wereld, kreeg 5 matchballen, maar kon het dus niet afmaken. Het weer vannacht bewolkt en droger, vooral aan de kust nog buien en tot 16 graden. Na het ochtendgrijs zon en wolken met kans op een bui in het noorden en het oosten. In de late namiddag overal zonnig en droog en tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

zag de leeuw van Waterloo en de waterval van Co, het gebouwel van Rousseau en de panda's in de zoo, de wever met zijn retoriek en de kroos in gymnastiek, ook de hanenslaarse clip, het was een wonder der techniek.

Ik wat overwerkt, niks gezien en niks gemerkt. Zag de boeren in protest en hun karren vol met mest. De natuur die ons nog rest en veel politiek gezwet. Ik zag het atomium en de heibel in prison. Ze leefden daar in halt

tikketje dap, klom op de trap. 'S morgens vroeg om 7:15 om de giraf een klontje te geven. Dag giraf,

Het is toch niet waar, zei de giraf. Dikketje, dikketje, dikketje, dikketje, ik sta paf. O, giraf, zei dikketje dap. Ik moet je nog veel meer vertellen. Ik kan al drie letters spellen. A, B, C, is dat niet knap? Ik kan ook al bijna rekenen. Ik kan mooie poppetjes tekenen. Lieve deugd, zei de giraf. Kerel, kerel, kerel, kerel, ik stap af. Zeg giraf.

0: 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De overheid heeft te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat, Melissa de Prater, van vooruitgezegd in de afspraak. Deze zomer stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal en dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet een nieuw hitteplan klaar zijn. We moeten ons aanpassen en weerbaarder worden, zegt de Prater.
1: Bijvoorbeeld rond renovaties, rond meer bos, ook daar zijn we bezig. Meer natuur, zorgen dat we natuur kunnen herstellen. Ook de airco's in de zorg, dat zal versneld moeten gebeuren. En blijkt ook uit studies van deze zomer, ja, de hittedoden zijn in Europa ook veel forser dan op andere plaatsen waar het soms wel warmer is. De Verenigde Staten, Australië. Heel vaak omdat ze daar wel gewoon zijn om airco's in te bouwen bij een nieuwe woning, in een zorgvoorziening. Ja, bij ons is dat veel te traag.
0: Wie in Frankrijk kleren bestelt bij een grote webwinkel zal vanaf morgen een ecologische tax moeten betalen. De bedoeling is om de zogenaamde fast fashion minder aantrekkelijk te maken. Die kleren zijn vaak goedkoop, maar even vaak van lage kwaliteit en ze belanden snel in de vuilbak of in een tweedehandswinkel. Frankrijk verbiedt voortaan ook reclame voor fast fashion. De maatregel geldt voor kleren van bedrijven die enorme volumes op de markt brengen. Die liggen voornamelijk in China. De tax komt bovenop de pakjestax voor bestellingen van buiten de Europese Unie. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de plotse hevige overstromingen van afgelopen zaterdag. Tijdens hevige regenbui in het noorden van het natuurpark veranderde een beek in een modderstroom. Tientallen mensen zijn met een helikopter gered, zowat 15 mensen zijn nog vermist. Er is schade aan bruggen, wandelroutes en kampeerplaatsen. Wereldkampioen wielrennen Tadej Pogacar is met succes geopereerd aan zijn rechter sleutelbeen na zijn val in de Ronde van Spanje zaterdag. De Sloveen brak ook een nekwervel en had een hersenschudding. Pogacar zal nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie. Het is nog niet duidelijk of hij dit seizoen nog in actie kan komen. En op de US Open tennis is Rafael Collignon uitgeschakeld in de eerste ronde. Hij verloor in 5 sets van de Amerikaan Sebastian Gornsey, nummer 731 van de wereld. Collignon, nummer 38 van de wereld, kreeg 5 matchballen, maar kon het dus niet afmaken. Het weer vannacht is het bewolkt en droger, vooral aan de kust nog buien en tot 16 graden. Na het ochtendgrijs krijgen we zon en wolken met kans op een bui in het noorden en het oosten. In de late namiddag wordt het overal zonnig en droog bij temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

kunt wel zeggen dat het nooit zal komen, maar je kunt er ook van blijven dromen. Want in de diepte van de droom wacht de waarheid. En in de diepte van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert. En dat er nieuwe gedachten leven. Dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof en liefde.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De overheden hebben te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de afgelopen zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat, Melissa de Pratere, gezegd in de afspraak. Deze zomer van hittegolven stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet een nieuw hitteplan klaar zijn, zegt de minister.
1: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, gaat over onze jobs, over onze economie, over de prijs in uw winkelkaart, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Dan verwacht je inderdaad dat er acties komen. Deze zomer zijn we natuurlijk gepasseerd, maar we moeten ons echt veel weerbaarder maken, want die opwarming komt gewoon ook sneller dan wat iedereen soms verwacht.
0: De hervormingen in het onderwijs kunnen niet snel genoeg gaan, dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir aan de vooravond van het nieuwe schooljaar. Vanaf morgen zijn al heel wat van haar hervormingen van kracht, maar veel leerkrachten en directeurs hebben kritiek op de snelheid waarmee ze die doorvoert. De minister verdedigt haar aanpak, want de onderwijskwaliteit moet omhoog, zegt ze.
2: De afgelopen 20 jaar zijn we helaas heel veel achteruit gegaan op allerhande testen, internationaal, maar ook Vlaams. En dan heb je natuurlijk als minister van Onderwijs niet veel keuze. En dan moet je wel een aantal hervormingen doen. Want uiteindelijk gaat het wel over kinderen, het gaat over hun toekomst. En ik vind dat je dan niet snel genoeg kunt gaan. Dus in die zin was het echt wel nodig om een aantal hervormingen die nu morgen van start gaan, om dat te laten doorgaan.
0: Een van de meest zichtbare hervormingen zijn de taalheldklassen. Kinderen die onvoldoende Nederlands kunnen, krijgen intensieve taallessen. Wie in Frankrijk kleren koopt bij een grote webwinkel zal vanaf morgen een ecologische tax moeten betalen. De bedoeling is om de zogenaamde fast fashion minder aantrekkelijk te maken. Die kleren zijn vaak goedkoop, maar even vaak van lage kwaliteit. En ze belanden snel in de vuilbak of in een tweedehandswinkel. Frankrijk verbiedt voortaan ook reclame voor fast fashion. De tax geldt voor kleren van bedrijven die enorme volumes op de markt brengen. Die liggen voornamelijk in China. Ze komt bovenop de pakjestax voor bestellingen van buiten de Europese Unie. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de hevige overstromingen van afgelopen zaterdag. Tijdens hevige regenbuien in het noorden van dat natuurpark veranderde een beek plots in een modderstroom. Tientallen mensen zijn met een helikopter gered. Zowat 15 mensen zijn nog vermist. Er is schade aan bruggen, wandelroutes en kampeerplaatsen. En voor het Koning Boudewijnstadion in Brussel is een bronzen standbeeld van Ivo van Damme onthuld. Het werk van kunstenaar Jan de Marin zal bij elke memorial van Damme voor het stadion staan en krijgt een vaste plaats in het Brusselse sportpark aan de IJssel. Ivo van Damme was een van de beste Belgische atleten ooit. In 1976 won hij 2 zilveren Olympische medailles. Later dat jaar kwam hij om bij een auto-ongeval. Hij was toen 22. Komend weekend is het al de 50ste editie van de Memorial. Meetingdirectrice Kim Gevaert is trots.
3: De oorsprong van de meeting was eigenlijk om eenmalig een hommage te doen aan Ivo van Damme. En uiteindelijk bestaat deze meeting 50 jaar en is hij uitgegroeid tot een van de allergrootste atletiek meetings in de wereld.
0: Het weer vannacht is het bewolkt en droger, vooral aan de kust nog buien en tot 16 graden. Na het ochtendgrijs zon en wolken met kans op een bui in het noorden en het oosten. In de late namiddag wordt het overal zonnig en droog en tot 22 graden. Zo maandag 31 augustus zit erop. Een goede nacht.

ging naar een geneesheer die een maatjongs onderzocht. Die vink bezink ik nooit meer, ik voelde me hebben kocht. Het was nog een jong gesje, ik kwam er pas van school. Hij zei...

0: 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Lokale en federale politiediensten hebben vrijdag samen een grootschalige controleactie uitgevoerd in Brussel. Op verschillende hotspots van drugs en wapens. En voor het eerst namen ook militairen deel aan de actie. In totaal zo'n 600 mensen. Alles samen zijn zo'n 60 mensen opgepakt. Er zijn ook 11 wapens in beslag genomen. Net als 9000 euro cash, 6 voertuigen en meer dan 60.000 sigaretten, zegt Anne Berger van de federale politie.
1: Het was echt de grootste actie die we gedaan hebben. Sinds vorig jaar in Brussel. De actie concentreerde zich vooral op die plekken die bekend staan om drugscriminaliteit en om geweld ook. Dat zijn de zogenaamde hotspots. Deze keer was dat ook heel veel aan metrostations en aan station Noord en Brussel-Zuid ook, maar ook in de straten. En dus echt om ontradend te werken, om te laten zien dat de politie aanwezig is in die buurten, om ook echt te gaan kijken van ja, wat vinden we daar nu allemaal als we controleren.
0: 3 mensen zijn omgekomen bij een zwaar verkeersongeval in Lodelaan-Saar bij Charleroi. De slachtoffers zijn 3 zussen, tussen 30 en 40 jaar oud. Hun wagen botste op een andere auto en kwam tegen een paal terecht. De bestuurder van die andere wagen verklaarde dat hij aan een stopbord was gestopt. Verder onderzoek moet uitwijzen of dat klopt. Het ongeval gebeurde aan een berucht kruispunt waar nog ongevallen zijn gebeurd. De bouw van een grote balzaal aan het Witte Huis in Washington kan voorlopig doorgaan zoals gepland. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof beslist. Een organisatie die erfgoed wil beschermen had bezwaar aangetekend tegen het project van Donald Trump. Maar dat bezwaar is niet ontvankelijk, oordeelde het Hof. Volgens Trump is het nieuwe gebouw klaar in de zomer van 2028. Tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Tomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4, 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En later vandaag treedt Zizou Bergs aan. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Het blijft minstens 15 graden vannacht en vooral aan de kust is er nog kans op een bui. In de dag afwisselend wolken en opklaringen en geleidelijk overal droog. Temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

zat erin van jongs af aan, tussen al die mensen staan. Ik leef ervoor,

dat gebeurt in het leven. We zaten uren in de kroeg en zongen door tot 's morgens vroeg. Ik zei, hey jongens, zal ik...

0: twee uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De overheden hebben te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater van Vooruit toegegeven in de afspraak. Deze zomer van hittegolven stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet er een nieuw hitteplan klaar zijn, zegt de minister.
1: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, het gaat over onze jobs, over onze economie, over de prijs in uw winkelkaart, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Dan verwacht je inderdaad dat er acties komen. Deze zomer zijn we natuurlijk gepasseerd, maar we moeten ons echt veel weerbaarder maken, want die opwarming komt gewoon ook sneller dan wat iedereen soms verwacht.
0: Een man uit Kortenberg in Vlaams-Brabant is in beroep veroordeeld tot 6 jaar cel, omdat hij zijn minderjarige vriendin voor seks uitleende aan 4 verschillende mannen. Het meisje was toen 16, de veroordeelde was toen 37. De feiten kwamen aan het licht toen de tiener, enkele maanden nadat de relatie was afgelopen, met haar verhaal naar buiten kwam. De 4 sekspartners kregen ieder 3 jaar cel met probatieuitstel. De hoofdveroordeelde komt er in beroep nog beter af dan in eerste aanleg. Toen kreeg hij 8 jaar cel, maar de rechter heeft hem nu voor sommige feiten vrijgesproken. In Polen onderzoekt het gerecht een brand van afgelopen nacht in een dronefabriek. Er zijn sterke aanwijzingen dat die brand is aangestoken. Het parket in Polen wil vooral nagaan of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten waren betrokken. De brand woedde bij een privébedrijf dat onder meer verkennings- en aanvalsdrones maakt en militaire communicatiesystemen. Die worden onder meer in Oekraïne gebruikt. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. De schade loopt wel in de miljoenen. Tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg